0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: free.
1: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In de Zuid-Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen omgekomen bij een explosie in een winkelcentrum. Gisteren werd het gebied getroffen door een zware aardbeving. De hulpdiensten wisten 8 mensen uit het winkelcentrum te halen. 2 van hen zijn overleden en 3e kreeg een hartstilstand, maar is nu buiten levensgevaar. Het is onbekend hoeveel mensen er nog in het pand zouden kunnen zijn. Vanwege de kans op naschokken en aardverschuivingen zijn 300.000 mensen in Kumamoto geëvacueerd. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. De aardschok heeft vooral ravage aangericht rondom de stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen bij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele bomen vlogen door de vuurzee in brand. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen. Het pand in Beekbergen is niet meer te redden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. Het is niet duidelijk waarom Iran nu de aanval heeft geopend. De Amerikanen besloten afgelopen vrijdag om tijdelijk geen Iraanse doelen meer aan te vallen. Iran legde als reactie daarop de vergeldingsaanvallen stil. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. De tiener bekende vorige week schuld aan moord. Omdat de 16-jarige geen enkel berouw toonde, besloot de rechter hem als volwassene te berechten. Ook de vader is schuldig bevonden. Hij krijgt zijn straf later deze week te horen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.

Licht uit van The Opposites. En daarvoor hoorde je Luna en Russo met Voorbestemd. En dit is Kane. En damn those eyes. Zouden ze nog een keer bij elkaar komen? Je weet het niet met deze band, hè?

Lekker uit de Zero's. Cry Just a Little van de Bingo Players. En het is helemaal toevallig dat nu Crying at the Discotheque klaarstaat van Alcazar. Voordat we zo meteen naar de hoofdpunten van het half acht nieuws gaan. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere The Sugar Babes, Cheerio van Justin de Wild. Hoe leuk. En ook When Love Takes Over van David Guetta en Kelly Rowland komt daarin voorbij. Maar eerst even lekker dansen. Terug naar de Zero's met Alcazar.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. In Beekbergen staat een zorginstelling voor jongeren in brand. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger zijn alle projectielen onderschept. In de Amerikaanse staat Georgia is een tiener van 16 tot levenslang veroordeeld wegens het doodschieten van 4 leerlingen op zijn school 2 jaar geleden. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij voor kerst van zijn vader had gekregen. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

Wauw, wat een stem heeft die meid, hè? Emma Hazels hoorde je met Alles Wordt Beter. En ze maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde Justin the Wild met Cheerio. David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over. En Round Round van de Sugar Babes. En dit is Craig David samen met Sting. Alweer 23 jaar oud, uit 2003 dus. Met Rise.

Dit is een 3 van Craig Davis samen met Sting. En dit is, als je het mij vraagt, toch een van de ultieme autoplaten. Als je lekker even gas kan geven, dat kan tegenwoordig niet meer echt, tenzij je even de grens overgaat, dan is dit toch wel een heerlijke, heerlijke autoplaat. Het is van Sniff and the Tears uit 1981 en hij heet Driver's Seat. En ja, je kent hem natuurlijk, hè. Hou even je gaspedaal in de gaten.

0: Maar het rijdt wel lekker weg, deze van Sniff and the Tears en Driver's Seat. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van woensdag 29 juli. Ik ben er morgen weer met een nieuwe.
1: Kim staat op.
0: En ik sluit af met Gloria Estefan en Get On Your Feet. En dat is ook mijn motto voor jou voor vandaag. Get On Your Feet, maak er een fantastische dag van. Hou je radio aan en graag tot morgen. Bye.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
8: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. Reddingswerkers hebben op het Japanse eiland Kyushu zeker 13 lichamen geborgen na de zware aardbeving van gisteren. Hulpdiensten zoeken krampachtig naar mensen die nog onder het puin liggen en er zijn vele tientallen vermisten. De aardschok richtte vooral ravage aan rondom de Zuid-Japanse stad Kumamoto. Na de aardbeving vielen daarbij een explosie in een winkelcentrum 2 doden. De Japanse overheid laat medicijnen, voedsel en water naar het gebied brengen. Bij een uitslaande brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen is een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Bij een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg 186 kinderen geëvacueerd. De brand is inmiddels geblust. Het pand is volledig verwoest. Omdat het een oud gebouw betreft, wordt gekeken of er eventueel asbest is vrijgekomen. Volgend jaar worden naar verwachting voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een verbrandingsmotor. Uit een nieuwe prognose van ING valt op te maken dat het aantal elektrische auto's oploopt van 40% nu naar 55% of meer in 2027. Dit komt vooral door zakelijke rijders en door een belastingmaatregel die rijden op brandstof minder aantrekkelijk maakt. Over leaseauto's op brandstof moet jaarlijks 12% van de nieuwwaarde extra worden betaald. Het weer. Bij een zwakke zuid- tot zuidwestenwind wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm. Op de Wadden loopt het kwik op tot een graad of 29. Elders wordt het lokaal 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
11: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
14: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Want het oog wil ook wat.
14: Audiofrenzy.nl.
12: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
11: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
14: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
16: Dit is het begin van een nieuw uur.
17: Met wie?

Meteen voort met onder andere Esme Denters, Vrouwtje Ernestine, Bob Marley en The Wailers, Coldplay samen met Beyoncé, Bebe Rexha en Fiddlers. We doen ook nog een blokje 20 minuten hits op één rij en even lekker aan de voetjes van de vloer met Hugel en Solto. Dit is Jamaican Bam Bam.

Alweer van vorig jaar, 2025, S10 en Vrouwkje in de samenwerking Hart in Brand. Oude heer van Esmee Dentist zat ervoor en Jamaican Bam Bam van Hugel en Salto hoor je nog.

0: Baby Rexha in een collab met Faithless en New Religion. Hoor je bij RTV Parks Up.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parks Up.
0: Ervoor staat trouwens Buffalo Soldier van Bob Marley en de Wailers en Coldplay en Beyoncé en Him for the Weekend. Even kijken, wat heb ik voor je klaarstaan? De volgende titels. Big Yellow Taxi, Piano Man, Turn the Lights Off, How You Remind Me en I'll Be Your Man. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De gemeente Voerendaal stort 400.000 euro in een nieuw leefbaarheidsfonds. Het geld komt uit een financieel overschot van bijna 3,5 miljoen euro over 2025. En is bedoeld om initiatieven van inwoners en projecten die de leefbaarheid verbeteren te ondersteunen. Daarnaast reserveert de gemeente 1,5 miljoen euro voor extra uitvoeringskracht. Daarmee wil Voerendaal de ambtelijke organisatie tijdelijk versterken om plannen uit het coalitieprogramma sneller uit te voeren. De rest van het overschot gaat naar andere gemeentelijke reserves. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt nu bijna 27,8 miljoen euro. Dan nog het weer. Parkstad heeft vandaag droog en zonnig zomerweer met vanmiddag 30 graden. Er staat weinig wind en ook na zonsondergang blijft het warm. Vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 15 graden. Morgen wordt het zonnig en drukkend warm met maximaal tot 36 graden. Donderdag blijft het ongeveer 35 graden en is lokaal een onweersbui mogelijk. Vanaf vrijdag liggen de maxima rond 30 graden. Daarmee ontstaat in onze regio de derde hittegolf van dit jaar. Roda JC heeft zich versterkt met de 18-jarige Duitse aanvaller Vincenten. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Bundesliga-club FC Köln en sluit per direct aan bij de selectie. Vincenten werd vorig seizoen landskampioen met de onder-19 van Köln, speelde in de UEFA Youth League en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Rob Servet past de veelzijdige aanvaller met zijn snelheid en kracht goed bij de speelstijl van Roda JC. Dan nog het weer. Vandaag wordt het volop zonnig en tropisch warm. Vanmiddag loopt de temperatuur in Parkstad op naar 35 tot lokaal 37 graden. Er staat weinig wind en het kan later op de dag drukkend aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt het kwik opnieuw ruim boven de 30 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Een wat minder bekende track van James Blunt was het laatste liedje in...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Je hoorde namelijk I'll Be Your Man. Daarvoor zat How You Remind Me van Nickelback. Precies in de middel. Die remake van Turn the Lights Up van Just Stay, Jack Style en John. Heerlijke track is dat. Piano Man van Billy Joel. En Big Yellow Taxi van Counting Crows. En Vanessa Carlton was de allereerste in de 20 minuten hit op in rij. Volgend uur doen we nog een blokje. Dan ben je altijd welkom om ook eigen verzoekjes in te sturen via de app van RTV Parkstad. Maar nu tot aan het nieuws, deze van Patricia McNeil. Ain't That Just The Way?

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen. De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Ook daar zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. De waterstand in Nederlandse rivieren is nooit eerder zo laag geweest. Volgens de laatste voorspellingen van Rijkswaterstaat daalt de waterafvoer in de Rijn volgende week naar 650.000 liter per seconde, waar dat normaal gesproken 2 miljoen liter per seconde is. De historisch lage waterstand komt doordat er amper regen valt en het smeltwater uit de Alpen dat al maanden op is. Omdat de Rijn ook de Waal en de IJssel voedt, staat ook daar het water historisch laag. De autoriteiten in Kenia onderzoeken de plotselinge dood van 15 olifanten binnen een maand in het Nationaal Park Amboseli. Het gaat vooral om vrouwtjes en hun kalveren. Volgens de Keniaanse Organisatie voor Natuurbeheer vertoonden 10 olifanten tekenen van gedeeltelijke verlamming, waarna ze binnen 2 dagen doodgingen. In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij olifanten zijn vergiftigd door stropers. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden, elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag 1. en nacht.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Bij taxicentrale

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
4: Dit is Radio 501.

0: Binnen eraan, Bruno Mars en Risk It All.
1: Rini van Breugel.
0: Daarvoor zat Another Part of Me van Michael Jackson. Verderop in dit uur Stromae, Shanice, Alex Warren en Tommy Kitten. 20 minuten hits op in rij. Ik heb ook nog een leuke one-liner voor je klaarstaan. Dit keer voor de thuisblijvers en niet de mensen die op vakantie zijn. We moeten er wel nog eentje opzoeken. Ik had er een, maar die heb ik per ongeluk weggeklikt. Dus moet ik even opnieuw vragen aan de telefoon wat hij leuk daarover vindt. Maar ik heb ook nog dit voor je klaarstaan. Fat Joe en Ashanti in What's Love.

0: lekker op vakantie gaan. Maar er zijn ook mensen die thuis blijven. Klopt, en voor al die mensen die thuis blijven...
1: Oost-West, thuisblijven bespaart de meeste stress.
0: En zo is het maar, want je kunt gewoon lekker relaxen. Zoals ook Stromae dat doet. Formidabel.

0: Dit was zo'n lief liedje van Shanice. En daarna heeft ze nooit meer een grote hit gehad. I Love Your Smile, hoorde je. En daarvoor zat Formidabele van Stromae. Het was een kitten on the way. Maar eerst deze van Alex Warren. Dit is Ordinary.
1: They say

0: Kitten.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: De voorstad Ordinary van Alex Warren. En verderop in dit blokje heb ik zometeen de 20 minuten hits op in rij. Met daarin de volgende titels. I Don't Like It, I Love It. You Can't Hurry Love. Moet dat nou? Try and Who Het Is. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De gemeente Voerendaal stort 400.000 euro in een nieuw leefbaarheidsfonds. Het geld komt uit een financieel overschot van bijna 3,5 miljoen euro over 2025. En is bedoeld om initiatieven van inwoners en projecten die de leefbaarheid verbeteren te ondersteunen. Daarnaast reserveert de gemeente 1,5 miljoen euro voor extra uitvoeringskracht. Daarmee wil Voerendaal de ambtelijke organisatie tijdelijk versterken om plannen uit het coalitieprogramma sneller uit te voeren. De rest van het overschot gaat naar andere gemeentelijke reserves. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt nu bijna 27,8 miljoen euro. Roda JC heeft zich versterkt met de 18-jarige Duitse aanvaller Vincenten. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van Bundesliga-club FC Köln en sluit per direct aan bij de selectie. Vincenten werd vorig seizoen landskampioen met de onder-19 van Köln, speelde in de UEFA Youth League en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Rob Servet past de veelzijdige aanvaller met zijn snelheid en kracht goed bij de speelstijl van Roda JC. Dan nog het weer. Vandaag wordt het volop zonnig en tropisch warm. Vanmiddag loopt de temperatuur in Parkstad op naar 35 tot lokaal 37 graden. Er staat weinig wind en het kan later op de dag drukkend aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt het kwik opnieuw ruim boven de 30 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: heb dat alles gezegd volgens mij, maar als je hier de muziek alleen van luistert, hè, dus zonder de vocalen, dat is zo lekker geproduceerd. Hè? Roxy Dekker en Italy en Ronnie Flex met Hoe Het Is, de laatste track in...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Daarvoor hoorde je Nelly Furtado met Try. Even kijken, dat moet ik wel halen in deze. Ja hoor, dat gaan we makkelijk halen. Moet dat nou van Robert van Hemel en Donnie zat precies in de middel. And You Can Her In Love. Van Phil Collins hoorde je nog. And I Don't Like It, I Love It van Flo Rida, Robin Thicke en Verdun White. Zometeen de show van Arno op de radio. Veel plezier erbij. Ik laat je achter met de leuke plaat van...

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstang in heel
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audio apparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
12: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
13: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het KNMI heeft vanwege de hitte code geel afgegeven voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In die provincies is ook het nationaal hitteplan van het RIVM van kracht. Lokaal kan het tot wel 35 graden worden en ook 's nachts koelt het niet heel sterk af. Morgen zakt de temperatuur enigszins. In het noordoosten wordt het dan zo'n 24 graden en de wind vanuit het westen neemt toe. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. De Eindhovense verdachte zou in 2024 al zijn veroordeeld tot 112 dagen cel en een werkstraf van 200 uur. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Gemaakt. De onderhoudsdivisie van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De divisie doet jaarlijks onderhoud en reparaties aan ruim 3000 vliegtuigen van zowel KLM als andere vliegmaatschappijen. Het dochterbedrijf zou niet voldoen aan nieuwe normen waarbij klein onderhoud sneller moet worden afgehandeld. Het gaat dan vooral om verfschade, deuken en krassen aan vliegtuigen. KLM moet voor het eind van het jaar een verbeterplan indienen.
3: De Spaanse autoriteiten in de regio Madrid hebben een deel van de beperkingen vanwege de grote natuurbranden opgeheven. Belangrijke autowegen zijn weer open en bewoners van enkele geëvacueerde dorpen mogen weer naar huis. De weersomstandigheden zijn gisteren iets verbeterd. Hoewel het vuur nog niet helemaal onder controle is, kunnen 20.000 mensen in en om Madrid nu naar huis. Behalve Madrid zijn ook de provincies Ávila en Toledo getroffen. Het weer. Opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden. Elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
15: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
16: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
15: Inderdaad, echt vakwerk.
16: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
17: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
18: Ah!
17: Of zo?
18: Ik snap hier niks van.
17: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
2: Dit is het begin.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De gemeente Voerendaal stort 400.000 euro in een nieuw leefbaarheidsfonds. Het geld komt uit een financieel overschot van bijna 3,5 miljoen euro over 2025. En is bedoeld om initiatieven van inwoners en projecten die de leefbaarheid verbeteren te ondersteunen. Daarnaast reserveert de gemeente 1,5 miljoen euro voor extra uitvoeringskracht. Daarmee wil Voerendaal de ambtelijke organisatie tijdelijk versterken om plannen uit het coalitieprogramma sneller uit te voeren. De rest van het overschot gaat naar andere gemeentelijke reserves. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt nu bijna 27,8 miljoen euro. Roda JC heeft zich versterkt met de 18-jarige Duitse aanvaller Vincenten. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Bundesliga-club FC Köln en sluit per direct aan bij de selectie. Vincenten werd vorig seizoen landskampioen met de onder-19 van Köln, speelde in de UEFA Youth League en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Rob Servet past de veelzijdige aanvaller met zijn snelheid en kracht goed bij de speelstijl van Roda JC. Dan nog het weer. Vandaag wordt het volop zonnig en tropisch warm. Vanmiddag loopt de temperatuur in Parkstad op naar 35 tot lokaal 37 graden. Er staat weinig wind en het kan later op de dag drukkend aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt het kwik opnieuw ruim boven de 30 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland gaat de oprichter van Telegram, Pavel Durov, vervolgen voor wat het land noemt het faciliteren van terroristische activiteiten. Durov verblijft langdurig in het buitenland. Tegen hem is een uitleveringsbevel uitgevaardigd, maar de kans dat landen dat inwilligen is klein. De oprichter van de berichtenapp zou in Dubai zitten en levert felle kritiek op de Russische censuur. Telegram wordt onder meer gebruikt voor communicatie over de oorlog in Oekraïne. De felle natuurbranden in Spanje en Frankrijk hebben zich vannacht niet verder verspreid. Het vuur in de Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zou stabiel zijn gebleven. Alleen de bosbrand bij de Spaanse stad Val d'Uixó, ten noorden van Valencia, rukt volgens de krant El País ongecontroleerd op. Op andere plekken in Spanje is het vuur geblust of onder controle. Het weer zit alleen niet mee. Het is kurkdroog en het kan 41 graden worden in Spanje en Frankrijk. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het eind van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Tijdens een gecoördineerde politieactie zijn vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jeugdige terrorismeverdachten gearresteerd. De verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van verdacht worden, wil het OM niet zeggen. Rond 1:15 vannacht werden tegelijkertijd in Rotterdam en Eindhoven 2 jongeren van hun bed gelicht en geblinddoekt afgevoerd. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekendgemaakt. Het weer. Opnieuw zonnig en tropisch warm bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Op de Wadden wordt het tot 29 graden. Elders kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
11: Waar ben jij naartoe geweest?
12: Naar Mondo Verde.
11: Met de nieuwe Havana's Tornado?
12: Ja, dat is een vrije val.
11: Te gek!
12: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
11: Wow!
12: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
13: Dit is het begin van een nieuw uur.
14: Met Arno Krijnen.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb geraakt. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: De gemeente Voerendaal stort 400.000 euro in een nieuw leefbaarheidsfonds. Het geld komt uit een financieel overschot van bijna 3,5 miljoen euro over 2025. En is bedoeld om initiatieven van inwoners en projecten die de leefbaarheid verbeteren te ondersteunen. Daarnaast reserveert de gemeente 1,5 miljoen euro voor extra uitvoeringskracht. Daarmee wil Voerendaal de ambtelijke organisatie tijdelijk versterken om plannen uit het coalitieprogramma sneller uit te voeren. De rest van het overschot gaat naar andere gemeentelijke reserves. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt nu bijna 27,8 miljoen euro. Roda JC heeft zich versterkt met de 18-jarige Duitse aanvaller Vincenten. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van Bundesliga-club FC Köln en sluit per direct aan bij de selectie. Vincenten werd vorig seizoen landskampioen met de onder-19 van Köln, speelde in de UEFA Youth League en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Rob Servet past de veelzijdige aanvaller met zijn snelheid en kracht goed bij de speelstijl van Roda JC. Dan nog het weer. Vandaag wordt het volop zonnig en tropisch warm. Vanmiddag loopt de temperatuur in Parkstad op naar 35 tot lokaal 37 graden. Er staat weinig wind en het kan later op de dag drukkend aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt het kwik opnieuw ruim boven de 30 graden.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Koop nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam is gebleken dat spieren van mensen die long-covid of ME-CVS hebben anders zijn dan die van gezonde mensen. Wetenschappers vergeleken spierweefsel van patiënten met dat van gezonde mensen die voor het onderzoek 60 dagen in bed moesten liggen. Er is bijvoorbeeld een verschil in kleur te zien. Bij patiënten is die minder rood. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen met long-covid of ME-CVS sneller moe zijn en zich uitgeput voelen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat de autobouwer BMW 8000 banen schrapt. Dit zal via natuurlijk personeelsverloop en een vrijwillige ontslagregeling tussen dit najaar en eind volgend jaar plaatsvinden. Het gaat om medewerkers die niet in de productie werkzaam zijn. Bij BMW werken 150.000 mensen, zo'n 85.000 in Duitsland. Duitse autoproducenten zitten al een tijd in zwaar weer, omdat er bijvoorbeeld minder vraag is, de kosten een stuk hoger uitpakken en de concurrentie uit China groot is. Gezondheidsrisico's op veel zwemlocaties. Bij 104 van de 950 zwemplekken is de waterkwaliteit ronduit slecht. Bij de plassen, meren en recreatiewateren wordt regelmatig gecontroleerd op bijvoorbeeld blauwalg of bacteriën. Op 56 zwemlocaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Het warme weer is slecht voor de waterkwaliteit. De plekken worden tot het einde van het zwemseizoen op 1 oktober gecontroleerd. Op het Griekse eiland Paros zijn preventief 10 dorpen geëvacueerd. In sommige plaatsen werden mensen opgeroepen zich op het strand te verzamelen. De brandweer is druk bezig met het blussen van een brand die op een vuilstortplaats in het zuidwesten van het eiland was uitgebroken. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het waait nogal hard en dat maakt het blussen moeilijk. Onduidelijk is nog of er slachtoffers gevallen zijn. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV.
5: Dankjewel voor het radionieuws. Nu door naar de RTV Parkstad verkeersinformatie. 2 files op de A76 Geleen richting Keulen. 1,4 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Op de N280 Baaksum richting Weert. 1,9 kilometer tussen Kelpen en Olig. Tussen Kelpen en de A2 afrit Kelpen en Olig. Flitsers zijn er 4 gemeld bij de Kerselseweg, Rijksweg, Schelsberg en de Thermiekstraat. De straten, daar staan er flitspalen. Beide richtingen, tot zo.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulst du dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Bij Taxicentrale

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor.
9: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Yes, dat klopt. Dit is het laatste weekje zondag.
1: Maurice!
0: Hij is er eventjes met vakantie. Maar ja, hij kan ook gewoon vakantie in Nederland houden, hè? Zo, hé, wat een weer vandaag ook weer. Het is nu al 31 graden. Het wordt vandaag nog rond de 35 graden hier in Parkstad. Ja, en ik ga ervoor zorgen dat je een beetje afkoelt met de hits van Echt Weer Parkstad. Zometeen Sam Smith, Stay With Me komt eraan. Ook Wax, Bridge to Your Heart. Eerste nieuws van Ida Lee, Ronnie Flex, Freda. Dit is Popular.

Stay With Me. Van rustig bellen naar een lekkere klassieker uit de dancegeschiedenis. Hilde Sam Smith. En die brak wereldwijd door met Stay With Me. Een nummer dat in eerste instantie klinkt als een liefdesliedje. Maar eigenlijk gaat het over verlangen naar gezelschap en naar een vluchtige ontmoeting. Dan leverde Sam Smith een enorme internationale doorbraak op. En ook nog eens meerdere Grammy Awards. En nu schakelen we het tempo flink omhoog. Dit is zo'n plaat die je waarschijnlijk meteen herkent. De Dirty Cash hoor je op RTV Parkstad tijdens de lunchshow. Dit is

0: TV Parkstad. Zometeen nog veel meer muziek van Marco de Johnny bijvoorbeeld. Ook lekker zomers Santana en Smooth. Hoor je zometeen. Tot zo.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Vanaf 1 augustus start in Landgraaf een proef waarbij ook auto's met een benzine- of dieselmotor op sommige openbare laadplaatsen mogen parkeren, zonder kans op een boete. De pilot van Vattenfall in Charge loopt in 19 gemeenten in Limburg en Brabant en moet uitwijzen of laadpalen sneller kunnen worden geplaatst als parkeerplaatsen niet langer exclusief voor elektrische auto's worden gereserveerd. Tijdens de proef worden 150 laadlocaties ingericht met aangepaste verkeersborden of speciale laadtegels waar iedereen mag parkeren. Die worden vergeleken met 150 reguliere laadplaatsen die uitsluitend bedoeld blijven voor elektrische auto's. De pilot loopt tot begin 2027 en moet inzicht geven in de gevolgen voor parkeerdruk, het gebruik van laadvoorzieningen en de verdere uitbreiding van de laadinfrastructuur. De gemeente Voerendaal stort 400.000 euro in een nieuw leefbaarheidsfonds. Het geld komt uit een financieel overschot van bijna 3,5 miljoen euro over 2025 en is bedoeld om initiatieven van inwoners en projecten die de leefbaarheid verbeteren te ondersteunen. Daarnaast reserveert de gemeente 1,5 miljoen euro voor extra uitvoeringskracht. Daarmee wil Voerendaal de ambtelijke organisatie tijdelijk versterken om plannen uit het coalitieprogramma sneller uit te voeren. De rest van het overschot gaat naar andere gemeentelijke reserves. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt nu bijna 27,8 miljoen euro. Roda JC heeft zich versterkt met de 18-jarige Duitse aanvaller Vincenten. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van Bundesliga-club FC Köln en sluit per direct aan bij de selectie. Vincenten werd vorig seizoen landskampioen met de onder-19 van Köln, speelde in de UEFA Youth League en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Rob Servet past de veelzijdige aanvaller met zijn snelheid en kracht goed bij de speelstijl van Roda JC. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur in Parkstad op naar 35 tot lokaal 37 graden. Er staat weinig wind en het kan later op de dag drukkend aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt het kwik opnieuw ruim boven de 30 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl. Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
0: Zometeen muziek van Marco de Johnny. Ook de tv-gids komt eraan. Na zomerse muziek van Santana. Hey.

0: Santana en Smooth horen hier op Echt Web Arkansas. Dat betekent natuurlijk
1: zomer op je radio.
0: Ja. Zo, hey, dit is me toch een lekker weertje. 92 graden vandaag op deze woensdagmiddag. Nou, misschien ben je onderweg naar je vakantiebestemming. Misschien zit je gewoon te werken thuis. Kan natuurlijk ook. Of gewoon op kantoor. Ja, dan ga ik je even doorheen helpen met zometeen nog veel meer zomerse muziek. Emma Heesters en Rolf Sanchez komen eraan. En ja, misschien ook muziek van Enrique Iglesias nog. Moeten we even kijken of we dat halen. Eerst zometeen de tv-gids. Ik heb allemaal kijktipjes voor je. Als je vanavond lekker buiten zit, misschien kun je de tv even naar buiten halen. En dan kun je gewoon lekker buiten tv kijken. Moet je alleen eventjes, eventjes zo'n muggenspul opdoen. Want ik ben net ook al gesproken. Kom je niet aan mijn woorden, jong. Ik ben net ook al gestoken door een bij of een wesp. Dan moet je alleen even zo'n spul opdoen. En dan kun je gewoon de hele avond ermee door. Kun je gewoon lekker buiten op misschien op je lounge set. Gewoon lekker B&B voor liefde of zo kijken. Wat voor wat je allemaal kunt kijken vanavond op tv. Vertel ik je ook zometeen na muziek van Leona Lewis. Bleeding. De tip van Jip. Oh jongens, het gaat helemaal fout hier. Wacht, deze hebben we nodig. De tip van Jip, die is voor in het weekend. Zometeen Emma Heesters, Rolf Sanchez. Laten we maar gewoon muziek gaan draaien. Just be.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
0: Denk dat ik een zonnesteek heb.

RTV Parkstad. Met Leona Lewis, Bleeding Love. We zijn onderweg naar de tv-gids. Ik vertel je de ultieme kijktips voor vanavond zometeen. Na het zomerse Rolf Sanchez en Emma Heesters. Dit is Pa Overdachten op Parkstad.

0: RTW Park zat in de zomer met Emma Heesens en Rolf Sanchez. Hilde Pa, Olivier Dachten, Jippie op de plek van Maurice. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Ja, en vandaag heb ik wat kijktips voor je. De tv-gids heb ik erbij gepakt. Ja, eerste kijktip, de slimste mens België. En Michael van Peel en Dorian Neut, die maken een opwachting in de finale weken van Slimste Mensen België. En dat is echt superleuk. Iets meer grapjes dan in de Slimste Mensen van Nederland. Echt superleuk om te kijken. Vanavond dus op NPO 3 om 8:50. The Lovely Bones is vanavond ook te bekijken op Paramount Network. Is een speelfilm om 8:00 vanavond. En het gaat over een huiveringwekkend mysterie. In The Lovely Bones is vanavond op Paramount Network. Dan Shetland is een serie op NPO 2, 8:55. En dan gaat het over twee hoofdpersonages die jagen op een drugsbende in de laatste aflevering van Shetland. Het is dus de finale aflevering. Moest je wel eerst het hele seizoen misschien kijken, maar dan heb je toch even wel om te bingsen vanavond. Ook op RTL 7 om 8:45, de vier vuisten slaan op hol. Ja, Bud Spencer en Terence Hill, die ontregelen spionnen in de vier vuisten slaan op hol. Kun je dus vanavond checken op RTL 7. En als laatste op SBS 9 nog, de Tuxedo. Als ik het uitspreek, is een actiecomedy. En die gaat over Jackie Chan, die wordt een razendsnelle spion in de film de Tuxedo. Vanavond te checken op SBS 9 om 8:30 stipt. Eerst zometeen muziek van Enrique Iglesias. Ook Miley Cyrus komt eraan. Na de Weather Girls, It's Raining Man. Nou, dat klopt niet echt.
1: We're your Weather Girls. And have we got news for you?
2: You better listen.

0: Weather Girls. Swinging Man, dat valt van mij hoor. It's a hot man, dat kan je wel zeggen. Vandaag 35 graden, het kan oplopen tot 37 graden. En morgen 33 graden. Ja, we gaan maar zomers muziek draaien van Jean-Paul en Enrique Iglesias. Want...
1: Een radio zonder RTV Parkstad is als de zomer zonder...
2: Jean-Paul en Enrique Iglesias.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Brabantse Engelen is een auto in het water aangetroffen. Onderzocht wordt of er een link gelegd kan worden met de bekladdingen van huizen en spullen in Engelen en Bokhoven afgelopen weekend tegen de komst van een AZC in de buurt. In het water werd gezocht naar een persoon, maar er werd niemand gevonden. Onduidelijk is hoe de auto te water is geraakt. De politie bevestigt dat de auto van de eigenaren is weggenomen en houdt rekening met verschillende scenario's. Eén ding is zeker, de zaak wordt hoog opgenomen. In Spanje en Frankrijk is het de komende dagen weer extreem heet. Lokaal kan de temperatuur boven de 40 graden uitkomen. Zeer ongunstig voor de natuurbranden die nog altijd niet onder controle zijn. Een woordvoerder van de Franse brandweer zei tegen BBC Nieuws dat het vuur is als David tegen Goliath. Het land gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. In Frankrijk zijn tot nu toe 184 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het ontstaan van de branden. Ondertussen hebben 6 miljoen Europeanen gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Vorige week presenteerde de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, 10 mogelijke ontwerpen waarop tot 21 september gestemd kan worden. De nieuwe biljetten worden onderverdeeld in 2 thema's: Europese rivieren en vogels en cultuur. Het is voor het eerst dat de bankbiljetten sinds de introductie in 2002 helemaal opnieuw ontworpen worden. Platenmaatschappij Universal Music heeft van de rechter gelijk gekregen. De parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, getiteld Dikke Pants, van de carnavalsgroep De Kapotte Kachels, is terecht offline gehaald. Volgens de rechter in Utrecht maakt het inbreuk op de auteursrechten van Benny en Björn van ABBA. De Kapotte Kachels verklaarde al eerder dat Dikke Pants niet onder het auteursrecht valt omdat het om een parodie gaat. Maar de rechter vindt het belang van Universal zwaarder wegen dan dat van De Kapotte Kachels. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind wordt het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dankjewel. Zometeen gaan we verder met de lunchshow. Eerste L-nieuws verkeersinformatie. Op de A76 staat 1 file, Geleen richting Keulen, 1,4 kilometer tussen Simpelveld en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Dan 5 snelheidscontroles gemeld. Die staat op de N280 beide richtingen. Hectenerpaal 24,2. En ook bij de Kesselseweg, Rijksweg, Schelsberg en de Thermiekstraat. Daar staan de fietspalen beide richtingen. Tot zo.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Dit liedje blijft echt prachtig, vind ik. Je hoorde hier op Echt Veel Parsha, Suzanne Freek, Lichtje Branden. Yes, een hele goede middag. 1 uur geweest, dat betekent dat je alweer op de helft zit van je werkdag. Nou, dat is dan een prestatie op zich. En zit ook al op de helft van je week. Het is eerder vrijdagmiddag dan maandagochtend. Nou, dat betekent er gewoon bijna een weekend. Dat vieren we zometeen met zomerse muziek van Dario G. Sunshine komt eraan. Ook Roxette hoor je zometeen. En How Do You Do? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En zometeen ook de tijdmachine. Er staat hier een grote rat in de studio. En het rat op het rat zijn allemaal jaartallen. En die jaartallen die zijn verbonden aan nummers die in dat jaartal vandaag op nummer 1 stonden. Bijvoorbeeld, we hebben een keer gehad 2004. Toen draaiden we Holiday in Spain van Bluff en Country Quotes. Gisteren hadden we 2015. En toen draaiden we heel leuk nummer van Eric Iglesias. Nou, ja, welk nummer dat vandaag is, hoor je zometeen na Roxette en How Do You Do. I see.

muziek van Bebwaxx aan Failures. Een remake van Insomnia, joh, de New Religion. Yes, een hele goede middag. Jippie hier op de plek van Maries. Fijn dat je erbij bent. Het is tijd voor de tijdmachine. Ik ga een heel groot rad hier in de studio draaien. Op dat rad staan allemaal jaartallen. En jaartallen zijn verbonden aan nummers. Die nummers stonden vandaag zoveel jaar in dat jaartal, waar het jaartal zo meteen op zal komen. Op nummer 1. Welke track dat deze keer is, gaan we dus zien. Dat gaat het rad dus nu bepalen. Ik ga een keer, ik deed altijd een hele harde zwaai aan het rad geven. Ik ga nu een hele zachte geven, ja? Oké, daar komt hij. 3, 2, 1. Ja! Oké. Dat is lang geleden. Hij komt uit op 1984. Dat is 26 plus 16. Dat is 42 jaar geleden. En toen stond dit nummer op nummer 1.

De winnaar van de Time Machine van vandaag. Wham! Wake me up before you go-go. 43 jaar geleden stond dit nummer vandaag aan nummer 1 in 1984. Ja, dit is iets minder lang geleden. Offenbach, Ella Henderson, Hurricane in Parkson.

RTV Parkson met Wayne Bone Man, You're the Human. Zometeen muziek van Coolio, See You When You Get There komt eraan. En ook One Republic, als het goed is, ja.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Vanaf 1 augustus start in Landgraaf een proef waarbij ook auto's met een benzine- of dieselmotor op sommige openbare laadplaatsen mogen parkeren, zonder kans op een boete. De pilot van Vattenfall in Charge loopt in 19 gemeenten in Limburg en Brabant en moet uitwijzen of laadpalen sneller kunnen worden geplaatst als parkeerplaatsen niet langer exclusief voor elektrische auto's worden gereserveerd. Tijdens de proef worden 150 laadlocaties ingericht met aangepaste verkeersborden of speciale laadtegels waar iedereen mag parkeren. Die worden vergeleken met 150 reguliere laadplaatsen die uitsluitend bedoeld blijven voor elektrische auto's. De pilot loopt tot begin 2027 en moet inzicht geven in de gevolgen voor parkeerdruk, het gebruik van laadvoorzieningen en de verdere uitbreiding van de laadinfrastructuur. De gemeente Voerendaal stort 400.000 euro in een nieuw leefbaarheidsfonds. Het geld komt uit een financieel overschot van bijna 3,5 miljoen euro over 2025 en is bedoeld om initiatieven van inwoners en projecten die de leefbaarheid verbeteren te ondersteunen. Daarnaast reserveert de gemeente 1,5 miljoen euro voor extra uitvoeringskracht. Daarmee wil Voerendaal de ambtelijke organisatie tijdelijk versterken om plannen uit het coalitieprogramma sneller uit te voeren. De rest van het overschot gaat naar andere gemeentelijke reserves. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt nu bijna 27,8 miljoen euro. Roda JC heeft zich versterkt met de 18-jarige Duitse aanvaller Vincenten. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van Bundesliga-club FC Köln en sluit per direct aan bij de selectie. Vincenten werd vorig seizoen landskampioen met de onder-19 van Köln, speelde in de UEFA Youth League en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Rob Servet past de veelzijdige aanvaller met zijn snelheid en kracht goed bij de speelstijl van Roda JC. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur in Parkstad op naar 35 tot lokaal 37 graden. Er staat weinig wind en het kan later op de dag drukkend aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt het kwik opnieuw ruim boven de 30 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl. Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
4: Jippie, net ging iets fout met de teaser voor Warm Up Public. Je hoorde hem dubbel, dus geniet er ook dubbel van.

Je hoorde de hier op Echt TV Parkstad. En daarvoor nog Coolio, See You When You Get There. Een hele goede middag. Jip hier op de plek van Maurice. Fijn dat je erbij bent. Ja, het is tijd voor mijn nieuwe muziek hier op Echt TV Parkstad. Van Martin Garrix en U2. Ik heb het afgelopen weekend ook al gedraaid. Ik ben Echt TV Parkstad als tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Ja, en dit is echt super lekker. Hij is helemaal nieuw. Hij is van Martin Garrix en U2. Martin Garrix heeft al een keer samengewerkt met Bono van U2. Maar niet met de hele band die Bono samenwerkt. En die was voor het EK volgens mij. Of WK 2022. WK 2022. We Are The People heette die. En nu heeft hij dus weer nieuwe muziek uitgebracht samen met U2. En het klinkt echt geweldig. Fireflies hoor je nu hier nieuw op Echte Web Parkstad.

Nieuwe muziek van Martin Garrix en U2. Lekker toch? Fireflies horen hier op Echt TV Parkstad. Ja, ik ga hem nog wel een keer draaien deze week nog. Dit is Echt TV Parkstad, de lunchshow voor de woensdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Zie je onderweg naar je vakantiebestemming? Ben je gewoon lekker thuis rustig aan en toen van je vakantie aan het genieten? Of je moet hard aan het werk? Ik help je door die woensdagmiddag heen met nieuwe muziek van Harry Styles.

Was hier op Echt TV Parkstad. Dat was hem dan. De woensdag lunchshow. Dank je wel voor luisteren. Zometeen Erik Kerkhoff voor je. Hij sleept jou door de laatste uurtjes van je werkdag mee door. Met onder andere muziek van... ja, Klimmy Fisher. Nou, Prince, I will die for you.

Prince. En I Will Die For You hier op RTL Parkstad. Heel veel plezier bij Erik Kerkhoff zometeen. Hij sleept je de middag door. En van mij krijg je nog de Underdog Project. Tot morgen. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
3: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De 25-jarige Nederlander die gisteren bij een bootongeluk in Brazilië om het leven kwam, was een ondernemer uit het Overijsselse Rijsenholte. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De man had een eigen bouwbedrijf. Hij maakte gisteren met zijn vriendin en familie een besloten boottocht toen de boot omsloeg. Aan boord bevonden zich op het moment van het ongeluk 6 Nederlandse toeristen en 2 Braziliaanse bemanningsleden. 2 andere Nederlanders raakten bij het ongeluk gewond en moesten naar het ziekenhuis. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat derde landen optreden tegen het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Wat de VN betreft moeten de derde landen gezamenlijk in actie komen om het geweld daar te stoppen. Eerder deze week liet Human Rights Watch al weten dat het geweld tegen Palestijnen in het gebied weer toeneemt. HRW zei dat jaren van wetteloosheid en straffeloosheid de Westoever in een kruidvat dat op ontploffen staat hebben veranderd. In de VS heeft de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse collega Trump om een winterpakket aan Patriots gevraagd. Zelensky wil er graag 300 hebben. De luchtafweerraketten worden ingezet om Russische aanvallen af te slaan. De voorraad Patriots, waarover Oekraïne beschikt, slinkt ziender ogen. Trump wil Oekraïne vergunningen verlenen om de raketten zelf te produceren, maar Zelensky heeft haast en wil ze met spoed hebben. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn bij een papierfabriek zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij de fabriek stortte tijdens de beving een grote schoorsteen in. Er zouden ook 2 mensen gewond zijn geraakt en er wordt nog naar 4 vermisten gezocht. Eerder werden al 13 dodelijke slachtoffers gemeld. In een winkelcentrum waarvan de tweede verdieping instortte is men nog altijd op zoek naar vermisten. De beving van gisteren had een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal. Dat is de zwaarste categorie. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

ja, met je voetjes in de branding en deze muziek op de radio, dan kan het eigenlijk helemaal niet meer missen. Jordi Hugo en Jamaican, lekker. Dit zijn de hits van RTV Parks. Dat van de Climby Fisher trouwens. En Love Changes Everything. Dat is de waarheid als Koen natuurlijk. En over liefde gesproken. Maar zo ken ik er nog wel meer. Neem je mee tot 1:00 of 4:00 vanmiddag. In dit geval met Ronan Keaton. En Love is a Roller.

Benson Boone en Mystical Magical. Oeh, wat een prachtige single. En dan zijn er nog steeds van die kniezoren die zeggen... ja, vroeger werd er leuke muziek gemaakt, maar tegenwoordig toch niet meer. Nou, dan zit je wel een beetje fout, heb ik het idee. Babyface en Stevie Wonder naar Owl City en Carly Rae Jepsen. Fijn zomerplaatje van een paar jaar geleden. Good times.

0: Ja, met de huidige temperatuur heb je ongedierte genoeg. Maar als je de muziek dan ook nog eens zo mierzoet maakt, dan weet je niet waar je blijft. Maar goed, we hadden de muziek van Babyface en Stevie Wonder, How Come How Long, op RTV Parkstad. Met zometeen 20 minuten non-stop en breuzelvrij.
1: You see it

0: jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje, Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Vanaf 1 augustus start in Landgraaf een proef waarbij ook auto's met een benzine- of dieselmotor op sommige openbare laadplaatsen mogen parkeren, zonder kans op een boete. De pilot van Vattenfall in Charge loopt in 19 gemeenten in Limburg en Brabant en moet uitwijzen of laadpalen sneller kunnen worden geplaatst als parkeerplaatsen niet langer exclusief voor elektrische auto's worden gereserveerd. Tijdens de proef worden 150 laadlocaties ingericht met aangepaste verkeersborden of speciale laadtegels waar iedereen mag parkeren. Die worden vergeleken met 150 reguliere laadplaatsen die uitsluitend bedoeld blijven voor elektrische auto's. De pilot loopt tot begin 2027 en moet inzicht geven in de gevolgen voor parkeerdruk, het gebruik van laadvoorzieningen en de verdere uitbreiding van de laadinfrastructuur. De gemeente Voerendaal stort €400.000 in een nieuw leefbaarheidsfonds. Het geld komt uit een financieel overschot van bijna €3,5 miljoen over 2025 en is bedoeld om initiatieven van inwoners en projecten die de leefbaarheid verbeteren te ondersteunen. Daarnaast reserveert de gemeente €1,5 miljoen voor extra uitvoeringskracht. Daarmee wil Voerendaal de ambtelijke organisatie tijdelijk versterken om plannen uit het coalitieprogramma sneller uit te voeren. De rest van het overschot gaat naar andere gemeentelijke reserves. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt nu bijna €27,8 miljoen. Roda JC heeft zich versterkt met de 18-jarige Duitse aanvaller Vincenten. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van Bundesliga-club FC Köln en sluit per direct aan bij de selectie. Vincenten werd vorig seizoen landskampioen met de onder-19 van Köln, speelde in de UEFA Youth League en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Rob Servet past de veelzijdige aanvaller met zijn snelheid en kracht goed bij de speelstijl van Roda JC. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur in Parkstad op naar 35 tot lokaal 37 graden. Er staat weinig wind en het kan later op de dag drukkend aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt het kwik opnieuw ruim boven de 30 graden.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Mooie meiden, mooie liedjes. Dat is Park zat in de middag. Pussycat Dolls and I Don't Need a Man. Ja, ja, als vrouwen dat zeggen, dan moet je uit gaan kijken, mannen. Dat waren ze in 20 minuten non-stop in Brussel vrijdag voor Sia en David Guetta nog en Flames. David Guetta, die natuurlijk ook Tomorrowland weer op zijn kop heeft gezet. Het is alweer bijna 3 uur, woensdagmiddag. Check je kalender. Het is vakantie in Nederland.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl. Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Score dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
2: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft een minderjarige bewoner van een jeugdzorgcentrum in Beekbergen gearresteerd vanwege de brand bij het centrum gisteravond. De brand legde de instelling in de as en even zag het er naar uit dat het vuur naar het bos zou overslaan. 1 bewoner raakte gewond. 20 bewoners en begeleiders moesten geëvacueerd worden. Verder moesten er ook 186 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren elders worden ondergebracht. In het pand dat is afgebrand zat asbest. De omgeving is afgezet. Eerder deze maand werd in een verlaten pand in de Griekse hoofdstad Athene een koffer gevonden met daarin het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw. Op 18 juli kreeg de politie een melding over een stinkende koffer. Volgens de politie was de vrouw toen al 5 tot 7 dagen dood. Met behulp van Interpol hebben de autoriteiten de identiteit kunnen vaststellen. De vrouw was op 29 juni vanuit de VS via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt de zaak. Het hoofd van het EU-noodcoördinatiecentrum waarschuwt Centraal Europa, Griekenland en Italië voor een verhoogd risico op bosbranden. Volgens directeur Maria Suber verplaatst het volgende risico zich al naar Griekenland en Centraal Europa. Italië loopt volgende week verhoogd risico en Suber zegt dat er afgewacht moet worden wat er met het Iberisch Schiereiland gebeurt. Dat bestaat uit de continentale delen van Portugal en Spanje en Gibraltar in het zuiden. Als daar brand uitbreekt, staat volgens haar heel Europa in brand. De leadzanger van de band The Frames, Glenn Hansard, is bij een motorongeluk om het leven gekomen. De Ier was ook acteur en schreef muziek voor films. Zo speelde hij in de films Once en The Commitments. Hij won een Oscar in de categorie Beste Originele Nummer met de song Falling Slowly uit Once. Glenn Hansard was getrouwd en had een kind. Hij is 56 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?

Zo, dat was lekker. Ik moest toch even denken aan FIFA, jaren geleden. Het was Chumbawamba Thumb Hunting. Het liedje werd gebruikt als thema daaruit. En ik moet eerlijk zeggen, dat roept nog steeds inderdaad fijne herinneringen op. Promiscuous, Nelly Furtado en Timbaland zometeen na Durst in the Wild.

Promiscuous. Je hoorde Timbaland en Nelly Furtado hier op RTV Parkstad. Leuke deun van een tijdje geleden. Is het te lang geleden? Dat laat ik heel aan jou. 3:50. En op de radio, Jazz Nova. I can see.

Nou, ik laat het helemaal aan jou. We hadden de muziek van Gloria Estefan en Bad Boy. Dit is RTV Parkstad. Straks 20 minuten non-stop in Brussel vrij. Ben je er klaar voor?

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Vanaf 1 augustus start in Landgraaf een proef waarbij ook auto's met een benzine- of dieselmotor op sommige openbare laadplaatsen mogen parkeren, zonder kans op een boete. De pilot van Vattenfall in Charge loopt in 19 gemeenten in Limburg en Brabant en moet uitwijzen of laadpalen sneller kunnen worden geplaatst als parkeerplaatsen niet langer exclusief voor elektrische auto's worden gereserveerd. Tijdens de proef worden 150 laadlocaties ingericht met aangepaste verkeersborden of speciale laadtegels waar iedereen mag parkeren. Die worden vergeleken met 150 reguliere laadplaatsen die uitsluitend bedoeld blijven voor elektrische auto's. De pilot loopt tot begin 2027 en moet inzicht geven in de gevolgen voor parkeerdruk, het gebruik van laadvoorzieningen en de verdere uitbreiding van de laadinfrastructuur. De gemeente Voerendaal stort 400.000 euro in een nieuw leefbaarheidsfonds. Het geld komt uit een financieel overschot van bijna 3,5 miljoen euro over 2025 en is bedoeld om initiatieven van inwoners en projecten die de leefbaarheid verbeteren te ondersteunen. Daarnaast reserveert de gemeente 1,5 miljoen euro voor extra uitvoeringskracht. Daarmee wil Voerendaal de ambtelijke organisatie tijdelijk versterken om plannen uit het coalitieprogramma sneller uit te voeren. De rest van het overschot gaat naar andere gemeentelijke reserves. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt nu bijna 27,8 miljoen euro. Roda JC heeft zich versterkt met de 18-jarige Duitse aanvaller Vincenten. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van Bundesliga-club FC Köln en sluit per direct aan bij de selectie. Vincenten werd vorig seizoen landskampioen met de onder-19 van Köln, speelde in de UEFA Youth League en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Rob Servet past de veelzijdige aanvaller met zijn snelheid en kracht goed bij de speelstijl van Roda JC. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur in Parkstad op naar 35 tot lokaal 37 graden. Er staat weinig wind en het kan later op de dag drukkend aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt het kwik opnieuw ruim boven de 30 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: minuten non-stop een breuzeltje vrij met de Superman Lovers en Starlight. Lekker, hè? 20 minuten non-stop een breuzel vrij houdt in dat we even niet kletsen, maar vooral goede muziek draaien. En daarvoor is natuurlijk RTV Parks dat het beste devies. Mag ik je meenemen nog tot een uur of 4 vanmiddag? Hey, en dan is het voor je het weet alweer donderdag. We zitten lekker op schema in deze vakantie.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het incident in de gevangenis in Graven, waarbij vrijdag een gevangene een andere gevangene aanviel en wist te verwonden. De DJI meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moest en aangifte bij de politie mag doen. De dader zit in een afzonderingscel. Hij zou bij het koken een aardappelschilmesje gekregen hebben waarmee hij een medegevangene stak en sneed. De DJI wil verder geen antwoord geven op vragen vanwege een mogelijk politieonderzoek. Rond het Javaplein in Amsterdam-Oost heeft de gemeente betonblokken geplaatst. Op dit moment is daar het straatfeest Pride Oost aan de gang. Een woordvoerder zegt geen directe link met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend te willen leggen. De gemeente maakt op ieder moment een veiligheidsanalyse. In Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestende mensen. Vervolgens stak hij op mensen in. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. 1 dag later werd de dader door de politie doodgeschoten. In een appartement in het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 baby's verpakt in kartonnen dozen gevonden. De moeder en haar partner zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar moord op een kind jonger dan 15 jaar oud. De moeder, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandag met buikpijn in het ziekenhuis opgenomen en beviel van een baby. Haar partner stelde later die dag de autoriteiten op de hoogte nadat hij in dozen stoffelijke resten had gevonden. Dit jaar zal de Pride Walk in Hoorn niet tijdens de kermis in augustus georganiseerd worden, maar in het najaar, rond Coming Out Day op 11 oktober. De organisatie van de walk zegt dat deelnemers zich tijdens voorgaande jaren op de kermis onveilig hebben gevoeld. Mensen kregen met scheldpartijen te maken en er werden voorwerpen naar hen gegooid. Om de veiligheid te verbeteren wordt de walk verplaatst. De Roze Maandag op de kermis gaat wel gewoon door. Het weer. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige zuid- tot westenwind is het 29 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
8: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Want het oog wil ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
14: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
16: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
17: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen, dat is gewoon leuk.
14: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
18: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
20: Dit is het begin van een nieuw uur.
21: Met Richard Rechts.

De Backstreet Boys. En heel veel dames hadden foto's ophangen van de heren van de Backstreet Boys. Ja, ze treden weer op. Ze zijn alleen wat ouder geworden. Ze zijn geen boys meer, maar papa's zijn het geworden. Quit Playing Games With My Heart. En daarvoor Harry Styles, American Girls. En daarmee begonnen we dus met de middenshow. Het is alweer bijna 4:15. Goedemiddag.

Simon Webb. En no worries, no worries. Het maakt allemaal niks uit. Doe gewoon lekker rustig aan. Dan doe ik het ook. We halen heel rustig de spreuk, oftewel het tegeltje van de muur

Af. Het gaat over ongezond zijn of nou, bijna een beetje ongezond. Beetje culinair ongezond. Daar gaat het zo meteen over. Maar eerst Justin Bieber.

Justin Bieber. En deze is... Ik zei net al, het tegeltje gaat over een beetje ongezond of niet gezond zijn. Maar wat doe je dan aan? Nou, daar komt die. Ik ben niet ongezond. Ik doe aan een culinaire exploratie.

0: Band en Turn Up The Love. Ik kreeg trouwens een paar appjes van luisteraars zeggen... Reigers, leuk dat tegeltje, maar wat betekent nou eigenlijk exploratie? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Maar dat zal ik even uitleggen. Dat is namelijk het verkennen of onderzoeken... of iets meer te weten te komen over iets wat je niet weet. Ja, zo leer je nog eens wat. Zometeen de 20 minuten hits non-stop in Breuzeltje Vrij. Met Cascada, Alex Warren, maar ook Depeche Mode. Enjoy the silence.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Vanaf 1 augustus start in Landgraaf een proef waarbij ook auto's met een benzine- of dieselmotor op sommige openbare laadplaatsen mogen parkeren, zonder kans op een boete. De pilot van Vattenfall in Charge loopt in 19 gemeenten in Limburg en Brabant en moet uitwijzen of laadpalen sneller kunnen worden geplaatst als parkeerplaatsen niet langer exclusief voor elektrische auto's worden gereserveerd. Tijdens de proef worden 150 laadlocaties ingericht met aangepaste verkeersborden of speciale laadtegels waar iedereen mag parkeren. Die worden vergeleken met 150 reguliere laadplaatsen die uitsluitend bedoeld blijven voor elektrische auto's. De pilot loopt tot begin 2027 en moet inzicht geven in de gevolgen voor parkeerdruk, het gebruik van laadvoorzieningen en de verdere uitbreiding van de laadinfrastructuur. De gemeente Voerendaal stort €400.000 in een nieuw leefbaarheidsfonds. Het geld komt uit een financieel overschot van bijna €3,5 miljoen over 2025 en is bedoeld om initiatieven van inwoners en projecten die de leefbaarheid verbeteren te ondersteunen. Daarnaast reserveert de gemeente €1,5 miljoen voor extra uitvoeringskracht. Daarmee wil Voerendaal de ambtelijke organisatie tijdelijk versterken om plannen uit het coalitieprogramma sneller uit te voeren. De rest van het overschot gaat naar andere gemeentelijke reserves. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt nu bijna €27,8 miljoen. Roda JC heeft zich versterkt met de 18-jarige Duitse aanvaller Vincenten. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van Bundesliga-club FC Köln en sluit per direct aan bij de selectie. Vincenten werd vorig seizoen landskampioen met de onder-19 van Köln, speelde in de UEFA Youth League en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Rob Servet past de veelzijdige aanvaller met zijn snelheid en kracht goed bij de speelstijl van Roda JC. Dan nog het weer. Vanmiddag loopt de temperatuur in Parkstad op naar 35 tot lokaal 37 graden. Er staat weinig wind en het kan later op de dag drukkend aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt het kwik opnieuw ruim boven de 30 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: met de saxofoon Jason Derulo. En Talk Dirty to Me. Met de Cascada daarvoor, ook Alex Warren. Ja, inderdaad. En Depeche Mode. Enjoy the silence. Dat waren dit in het 20 minuten hit. Non-stop en breuzeltje vrij. Voor deze woensdag 29 juli. Over een klein uurtje doen we het weer. Maar eerst even kijken naar de feitjes. Wat gebeurde in Kerkrade op deze 29 juli in het jaar 2024?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 29 juli, maar dan wel het jaar 2024. De Fandag van Rode JC werd aangekondigd op de markt in Kerkrade. Met activiteiten en de aanwezigheid van natuurlijk de spelers

Vrienden, het zit erop, het eerste gedeelte. Maar je weet het hoor, deel 2 komt er natuurlijk zometeen aan. En dat betekent na 5 uur Dua Lipa met Be The One, Maud Fleming samen met Macht Hoogkamer en 100%. Dat zometeen in deel 2, maar eerst even Suzanne Freek.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in de Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadkamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man die in Litouwen geboren werd keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. Vlaardingen, Albrandswaard en Oegstgeest krijgen van de provincie Zuid-Holland een laatste kans om voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning van een huis te voorzien. Als ze dat niet voor 1 juli 2027 voor elkaar hebben, grijpt de provincie in. Op kosten van de genoemde gemeente zal de provincie dan de huisvesting voor statushouders regelen. Een paar maanden geleden kregen Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Voorne aan Zee en Leidschendam-Voorburg ook al een laatste waarschuwing. Zij moeten voor 1 april volgend jaar aan de eisen voldoen. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franken zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Er kan verlengd worden. Franken zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gedreigd met nieuwe aanvallen. Dit om de aanval met ballistische raketten die verijdeld werd op Amerikaanse militairen in Jordanië te vergelden. Volgens Trump gaat de VS ze hard raken. Iran kan een afranseling verwachten. Fox News liet Trumps uitspraken niet horen of zien, maar las ze voor. Vanmorgen vroeg meldde de VS dat er meerdere Iraanse ballistische raketten waren onderschept. Iran bevestigde vervolgens de aanval op Amerikanen in Jordanië. Het weer, het blijft droog. In de nacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 19. Tot zover.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
1: Met Richard.

Dua Lipa, waar het allemaal mee begon. Inderdaad, Be The One. En ze zegt, nou, ik kom nooit meer van dat liedje af. Want dit liedje heeft me zoveel gebracht. En zo doen ze het ook bijna in elk concert. En met heel veel plezier, ondanks dat ik al heel lang zing. Nou, hartstikke mooi. Dua Lipa dus. Daarvoor Fleming met Macht Hoort Kamer. 100%. En daarmee begonnen we deel 2 van de middagshow.

En de homewrecker bij Barkzat. Waar we natuurlijk even gaan kijken naar het spreukje van vandaag. De spreuk van de dag. Het gaat over ongezond zijn. Met dat lastig woord. Exploratie. Komt eraan. Nou, Farley, Jack Mazavan.

Harley Jack Masterfunk. Inderdaad, Lovekin, turn around. En de spreuk komt eraan, maar voordat de spreuk zegt... De spreuk eindigt namelijk op het woord, pak hem even erbij, de exploratie. Exploratie, en dan denk je, wat is dat? Nou, dat betekent het verkennen of het onderzoeken van iets om meer te weten te komen daarover. Dan heb je de spreuk wat meer in de gaten, zou ik zeggen. Dus daar komt die de spreuk. Ik ben niet ongezond, ik doe aan een culinaire exploratie.

0: waar we zometeen Jos natuurlijk alles weet wat er gebeurd is in Parkstad. Ik weet ook wat het weer gaat worden van vanavond en morgen. Komt er zometeen aan. En natuurlijk de 20 minuten hit. Non-stop en breuzeltje vrij. Met zometeen Timberland. Ook Sam Vedder. Maar ook Robin Shields samen met Kito. En All We've Got. Zometeen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
9: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: De gemeente Voerendaal stort €400.000 in een nieuw leefbaarheidsfonds. Het geld komt uit een financieel overschot van bijna €3,5 miljoen over 2025. En is bedoeld om initiatieven van inwoners en projecten die de leefbaarheid verbeteren te ondersteunen. Daarnaast reserveert de gemeente €1,5 miljoen voor extra uitvoeringskracht. Daarmee wil Voerendaal de ambtelijke organisatie tijdelijk versterken om plannen uit het coalitieprogramma sneller uit te voeren. De rest van het overschot gaat naar andere gemeentelijke reserves. Het eigen vermogen van de gemeente bedraagt nu bijna €27,8 miljoen. Dan nog het weer. Parkstad heeft vandaag droog en zonnig zomerweer met vanmiddag 30 graden. Er staat weinig wind en ook na zonsondergang blijft het warm. Vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 15 graden. Morgen wordt het zonnig en drukkend warm met maximaal tot 36 graden. Donderdag blijft het ongeveer 35 graden en is lokaal een onweersbui mogelijk. Vanaf vrijdag liggen de maxima rond 30 graden. Daarmee ontstaat in onze regio de derde hittegolf van dit jaar. Roda JC heeft zich versterkt met de 18-jarige Duitse aanvaller Vincenten. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van Bundesliga-club FC Köln en sluit per direct aan bij de selectie. Vincenten werd vorig seizoen landskampioen met de onder-19 van Köln, speelde in de UEFA Youth League en maakte ook zijn debuut in het eerste elftal. Volgens technisch manager Rob Servet past de veelzijdige aanvaller met zijn snelheid en kracht goed bij de speelstijl van Roda JC. Dan nog het weer in Parkstad. Vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 15 graden. Morgen wordt het zonnig en drukkend warm met maximaal tot 36 graden. Donderdag blijft het ongeveer 35 graden en is lokaal een onweersbui mogelijk. Vanaf vrijdag liggen de maxima rond 30 graden. Daarmee ontstaat in onze regio de derde hittegolf van dit jaar.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Timbaland, tezamen met One Republic. And I apologize. Met de voornacht Sam Vedder en Olivia Dean. Moog Robin Schulz en Kido. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits. Non-stop en bla bla bla, Brusseltje vrij. We gaan er nog even kijken wat vandaag gebeurde op deze 29 juli. Maar dan het jaar 2023. En het gebeurde in Heerlen.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
2: Sisters and brothers, I have a dream.
3: It's been ideal.
0: Het gebeurde vandaag op 29 juli in het jaar 2023. In Heerlen zorgde zomerse muziek in

Patrick Hinault dus. Hij leeft nog steeds een klein beetje van de royalties van deze plaat. Dus Patrick, dat was weer een duppie. Born to be alive. Vrienden, het zit erop hoor, de middagshow. Maar je weet het, morgen is het donderdag. Dan zijn we weer terug met de middagshow na Erik Kerkhoff. Tussen 4 en 6. Bis morgen. Diawa.

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. De 20-jarige man die vorige maand na het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde werd opgepakt, blijkt eerder ook grove verkeersovertredingen te hebben gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raadskamer over de verlenging van het voorarrest. De rechtbank zegt dat de man, die in Litouwen geboren werd, keer op keer in de fout ging en daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar bracht. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen en de directeur van een basisschool om het leven. België gaat Frankrijk helpen met het bestrijden van de natuurbranden. Volgens de Belgische defensieminister Franke zijn er 2 brandweerwagens, 29 militairen en 9 waterbevoorradingswagens onderweg naar het zuidwestelijk deel van Frankrijk. De spullen en menskracht zijn voor 2 weken beschikbaar. Franke zegt blij te zijn om de Fransen te helpen, maar ook de Belgen die daar wonen. Er werd een beroep op België gedaan via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het
7: Zometeen op RTV Parkstad.
8: Bas Vientjens. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Score dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Heerlen staat van 7 tot en met 9 augustus opnieuw in het teken van de Notorious IBE. Het internationale Urban Dance Festival viert zijn 25e editie en is voor de 20e keer te gast in de stad. Wat in 1998 begon als een tweedaags hip-hop evenement in Rotterdam, is uitgegroeid tot een van de grootste Urban Dance Festivals ter wereld. 3 dagen lang ontmoeten beginnende dansers en wereldkampioenen elkaar in de Heerlense binnenstad. Naast wedstrijden in onder meer breaking, popping en dancehall zijn de workshops, muziek, kunst, een hiphopmarkt en foodtrucks. Sinds de verhuizing naar Heerlen in 2007 is de Notorious IBE uitgegroeid tot een vaste internationale publiekstrekker. Het beeld De Reizigster staat weer in de schijnwerpers op station Heerlen. De bronzen vrouw met rugzak en spoorboekje stond jarenlang bovenaan de trap naar de voormalige stationstunnel. Tijdens de bouw van het Maankwartier verdween ze uit beeld. Kort voor kerstmis kreeg het kunstwerk een nieuwe plek tussen de bagagekluizen in de stationshal. NS-stations, beheerder Proud en de gemeente Heerlen kozen nu samen voor deze zichtbare locatie, die te zien is op rtvparkstad.nl. Het beeld van kunstenaar Hans Baaiens werd in 1984 onthuld en groeide uit tot een herkenbaar onderdeel van het station. Boeren, scholen, verenigingen en ondernemers in Parkstad kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit tijdens de Week van Ons Eten, van 3 tot en met 10 oktober. De provincie stelt daarvoor maximaal €3.000 per initiatief beschikbaar. Zo kan een boerderij in bijvoorbeeld Landgraaf, Voerendaal of Beekdalen bezoekers rondleiden en uitleg geven over de productie van melk, vlees, groente of fruit. Ook kunnen scholen samen met lokale producenten kooklessen organiseren. Of kunnen buurtcentra en verenigingen een proeverij met streekproducten houden? De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die inwoners en voedselproducenten met elkaar in contact brengen. Aanvragen verlopen via het subsidieloket van de provincie Limburg. Juverta, dat in Heerlen zowel VMBO als MBO-school heeft, gaat samen met de provincie en Limburgse wijnbouwers een opleidingstraject voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden. Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Dan nog het weer in Parkstad. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt de kwik opnieuw ruim boven de 30 graden. Begin volgende week kan het opnieuw 35 graden worden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv.

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Kom binnen!
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
11: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
12: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Bij station Rotterdam Centraal is vanochtend een man aangehouden nadat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding over een man met een vuurwapen bij het treinstation. Op de plek werd een kogelhuls gevonden. Enkele minuten later werd een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt ook of hij zorg nodig heeft. De Nederlandse binnenhavens willen eerder worden gewaarschuwd als vaarwegen door droogte dreigen te worden afgesloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens waren de havens aan het Twentekanaal pas 24 uur voor de sluiting van de sluis bij Eefde op de hoogte. Daardoor was er nauwelijks tijd om alternatief vervoer te regelen. De vereniging pleit ook voor compensatie van extra kosten en steun voor bedrijven als werkzaamheden stilvallen. Volgens de koepelorganisatie dreigen andere sectoren als de bouw, landbouw en de industrie vast te lopen. En wereldster Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Dat heeft ze bevestigd via social media. De zangeres, die al decennia lang bekend staat als voorvechter van de LHBTI+-gemeenschap, staat op het World Pride Music Festival in AFAS Live. Ook Bebe Rexha, Paris Hilton en DJ Honey Dijon treden op. En die laatste werkte al meerdere keren samen met Madonna. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. De temperatuur ligt rond de 25 tot 30 graden en er staat weinig wind. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot
0: zometeen op RTV Parkstad. Bas Gietjens. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
13: Gia.
0: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
14: Heb
2: jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Heerlen staat van 7 tot en met 9 augustus opnieuw in het teken van de Notorious IBE. Het internationale Urban Dance Festival viert zijn 25e editie en is voor de 20e keer te gast in de stad. Wat in 1998 begon als een tweedaags hip-hop evenement in Rotterdam, is uitgegroeid tot een van de grootste Urban Dance Festivals ter wereld. 3 dagen lang ontmoeten beginnende dansers en wereldkampioenen elkaar in de Heerlense binnenstad. Naast wedstrijden in onder meer breaking, popping en dancehall zijn er workshops, muziek, kunst, een hiphopmarkt en foodtrucks. Sinds de verhuizing naar Heerlen in 2007 is de Notorious IBE uitgegroeid tot een vaste internationale publiekstrekker. Het beeld De Reizigster staat weer in de schijnwerpers op station Heerlen. De bronzen vrouw met rugzak en spoorboekje stond jarenlang bovenaan de trap naar de voormalige stationstunnel. Tijdens de bouw van het Maankwartier verdween ze uit beeld. Kort voor kerstmis kreeg het kunstwerk een nieuwe plek tussen de bagagekluizen in de stationshal. NS-stations, beheerder Proud en de gemeente Heerlen kozen nu samen voor deze zichtbare locatie, die te zien is op rtvparkstad.nl. Het beeld van kunstenaar Hans Baaiens werd in 1984 onthuld en groeide uit tot een herkenbaar onderdeel van het station. Boeren, scholen, verenigingen en ondernemers in Parkstad kunnen subsidie aanvragen voor een activiteit tijdens de Week van Ons Eten van 3 tot en met 10 oktober. De provincie stelt daarvoor maximaal €3.000 per initiatief beschikbaar. Zo kan een boerderij in bijvoorbeeld Landgraaf, Voerendaal of Beekdalen bezoekers rondleiden en uitleg geven over de productie van melk, vlees, groente of fruit. Ook kunnen scholen samen met lokale producenten kooklessen organiseren. Of kunnen buurtcentra en verenigingen een proeverij met streekproducten houden? De subsidie is bedoeld voor kleinschalige activiteiten die inwoners en voedselproducenten met elkaar in contact brengen. Aanvragen verlopen via het subsidieloket van de provincie Limburg. Juverta, dat in Heerlen zowel VMBO als MBO-school heeft, gaat samen met de provincie en Limburgse wijnbouwers een opleidingstraject voor de wijnsector verzorgen. De eerste module begint op 4 september in en rond wijngaarden in Noordbeek en Nederweert. Tijdens 7 dagdelen leren beginnende wijnboeren, studenten en zij-instromers hoe bodem, weer en teeltkeuzes de kwaliteit van druiven beïnvloeden. Een vooropleiding is niet nodig. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Met het traject willen de betrokken partijen meer gespecialiseerde vakmensen opleiden. Bij voldoende belangstelling volgen modules over onder meer snoeien, wijnproductie en marketing. Dan nog het weer in Parkstad. Ook de komende dagen blijft het zeer warm. Vrijdag en in het weekend stijgt de kwik opnieuw ruim boven de 30 graden. Begin volgende week kan het opnieuw 35 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hun brandweerwagen raakte ingesloten door het vuur toen ze onderweg waren naar een andere brandhaard. De brand bij de stad Retimnon is volgens de autoriteiten onbeheersbaar geworden. Meer dan 100 brandweerlieden en blusvliegtuigen zijn ingezet. Griekenland kampt deze zomer opnieuw met natuurbranden, al is de situatie er vooralsnog minder ernstig dan in Frankrijk en Spanje. Treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de spoorvervoerder kwam 86,3% van de reizigers op tijd aan. En dat is iets minder dan een jaar eerder, maar wel boven de norm die de NS met de overheid heeft afgesproken. De vertragingen kwamen onder meer door sneeuw in januari, zomerhitte en grote storingen aan het spoor. Financieel gaat het de NS juist beter door meer reizigers en hogere ticketprijzen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhof Straat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
7: Bij Taxicentrale Beer.

0: Ja, zeg maar, de laatste van juli is dit. De laatste Parkstad cultuuragenda van juli. En dan gaan we langzaam richting augustus. Maar we hebben, zoals normaal te doen gebruikelijk natuurlijk, live gasten in de Parkstad cultuuragenda. En hij is bij me in de studio, hij zit links naast mij. Hij heeft wat te vieren in augustus. Stel je even kort voor.
1: Hey, mijn naam is Ruud Appelhoff en ik ben alweer 41 jaar oud. En ik sta dit jaar 30 jaar op het podium met mijn Steirische harmonica.
0: 30 jaar op het podium. Ja, en dat klopt precies, want 4 jaar geleden was Ruud ook hier. Om precies te zijn, op 17 augustus 2022.
1: Ja.
0: En toen zei hij dat hij het jaar van tevoren 25 jaar op de bühne stond, maar dat dat niet door had kunnen gaan in verband met corona in die tijd. Hè.
1: Klopt.
0: En dat heb je toen wel ingehaald, volgens mij. Hè?
1: Nee, dat hebben we helemaal niet ingehaald. We hebben het hele feest toen laten schieten, omdat er nog steeds onduidelijk was hoe en wat en dat soort dingetjes.
0: Kijk.
1: En daarom gaan we nu 30 jaar vieren.
0: Kijk, dus dan heeft hij eigenlijk 5 plus 5 is 10 plus 20 is 30.
1: Correct.
0: En dan is het ook terecht dat je dan met 30 jaar een jubileum gaat vieren. En waar gaat hij dat vieren? Nou, dat kan ik je alvast vertellen. In het Open Luchttheater in Brunsum op 22 augustus aanstaande. In het Open Luchttheater in Brunsum. Een knusse setting. Ja. Top. Zometeen meer daarover waarom het Openluchttheater Brunsum. Ja, we gaan naar het eerste nummer van je. Alte Mühle Polka. Je wilt er iets over zeggen, hè?
1: Ja, nee, de Alte Mühle Polka is mijn allereerste nummer wat ik ooit zelf geschreven heb. Dat is eigenlijk nooit goed uitgekomen. Was niet meer op Spotify te vinden. En een paar jaar geleden hadden we gedacht van, we nemen ze meer op in een nieuw jasje. En daar is deze versie uitgekomen.
0: We gaan eens luisteren naar de Alte Mühle Polka van Ruud Appelhoff in een nieuw jasje.
2: Jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad.

0: De alte Mühle-polka was dat van Ruud Appelhoff. Ruud, even voor de mensen die niet weten hoe het bij jou allemaal begonnen is. Even in een notendop, want het uitgebreide verhaal hebben we 4 jaar geleden ja. gedaan. Hè. Hoe ben je aan die Steirische harmonica blijven plakken?
1: Ja, ik ben geboren in Brunsum, daarna verhuisd naar Bingenraden. En in Bingenraden had je de hoffeesten in Bingenraden toenertijd. Daar was wel altijd een harmonica treffen. Ja, dat was bij mij achterom. Zo ben ik met de muziek in aanraking gekomen. Daarna een keer naar Oostenrijk gegaan en daar ook eens een keer een harmonica mogen vasthouden en verliefd geworden erop.
0: Ja, je kunt er wel verliefd voor worden, maar dan moet je er nog op kunnen spelen ook, hè?
1: Ja, en toen de tijd is, zonder mijn weten, is er toen een harmonica vanuit Oostenrijk mee naar Nederland genomen. Die is toen de tijd door, helaas pas geleden overleden, Otto David uit Brunsum, heeft die helemaal gereviseerd toen de tijd. En op een gegeven moment stond er een harmonica-speler voor de deur, Mark Derricks. Ik zeg, pap, er is bezoek. Ja, die is niet van mij, die is van jou. Ja, wat komt die doen dan? Ja, die komt jou harmonica lesgeven. Ja, hoe dan? Ik heb er geen. Ga boven even kijken achter de stoel. En ja, daar stond mijn eerste harmonica toen de tijd. En zo is het

0: slijten aan, zo'n harmonica? Kun je dat even uitleggen?
1: Ja, kijk, ik zweet heel veel op een pom. Dus bij mij komt er heel veel zweet en dat soort dingetjes op. Je hebt de ballig die de, op een gegeven moment zijn stugheid verliest. Die kan ook gaan lekken. Je hebt allemaal veertjes erin zitten. Er zitten tongen in die kunnen die trillen de hele tijd. Die kunnen kapot gaan. Ja, er zijn heel veel kleine mechanische dingetjes. Het is best wel heel veel mechaniek die erin zit. Wat eventueel kapot zou kunnen gaan.
0: Laat je dat ding, laat je die harmonica jaarlijks even nakijken?
1: Niet jaarlijks, ongeveer in de 2-3 jaar. Laatst had ik iets aan, had ik dus één tongetje, die was dus kapot gegaan. En toen heb ik gezegd, oké, nu is het tijd. En dan stuur ik ze alle twee op naar de bouwer, naar Slovenië. En die hebben ze dan volledig even nagekeken. Dan krijgen ze een soort APK-keuring, APK-beurt. Wordt alles even nagestemd, nagekeken. En dan worden ze weer teruggestuurd.
0: Kijk, dat was puur even ter info voor degene die denkt van... Steyr's harmonica vind ik ook leuk. Er zitten wel wat kosten aan. Hè?
1: Er zitten kosten aan, maar zodat, ik ben echt iemand die hem intensief gebruikt. En, maar ja, een normale gebruiker, om het zo te zeggen... die hem voor huis, tuin en keuken gebruikt, die kunnen jarenlang meegaan.
0: Oké, we gaan naar het volgende nummer van jou. En... Ein Sommer wie gemalt.
1: Ja, dat is ook weer een eigen nummer zelf geschreven. De melodie, de tekst door Thomas Koon laten maken. Heel veel succesvol mee geweest. De Golden Alpen Grand Prix mee gewonnen. In Oostenrijk verschillende hitparades mee gewonnen. Dus daar ben ik wel trots op.
0: We gaan luisteren.
2: Dit is
3: Dit is Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: Ein schöner Sommer, wie gemalt von Ruud Appelhoff.
1: Heerlijk bij deze hitte, hè?
0: Ja, lekker. Ik zeg altijd, als je het warm hebt, dan moet je gewoon aan een flinke staaf ijs van een meter denken, van 50 centimeter dik, en dan heb je het meteen een stuk koeler.
1: Of een halve liter bier erbij, dan gaat het ook goed.
0: Ook. Ruud,

0: papa zijn van Femke, Nathan en Boas.
1: Ja.
0: En natuurlijk de echtgenoot van je vrouw Karin. Wat doe je in het dagelijks leven?
1: In het dagelijks leven werk ik in het ziekenhuis in Maastricht als ICT'er. En daar werk ik eigenlijk fulltime. En in de weekenden doe ik optreden.
0: Zou je niet achter die jonge man uithalen, hè? Dus buiten harmonica heeft hij ook nog iets anders geleerd.
1: Ja, ik heb de MBO-ICT ooit afgemaakt en heel veel verschillende overal gewerkt. En nu zit ik toch al een behoorlijke, bijna 8 jaar lang, zit ik nu al in het ziekenhuis in Maastricht.
0: Nou is AI, hè, dat maak ik even een zijsprongetje, nou speelt AI natuurlijk ook een rol. Krijg je daar in het dagelijks leven nu ook mee te maken?
1: Zo op het werk nog niet zo heel veel. Maar zelf gebruik ik het wel al. Dus, dus voor sommige dingen is het gewoon om wat inspiratie binnen te krijgen, is het heel handig.
0: Ja. Goed, trouwens, groeten aan Femke, Nathan en Boas. Hè, dat bij deze, hoi hoi. En moedertje natuurlijk Karin. Hè, dat is meteen een bruggetje naar het volgende nummer.
1: Ja.
0: Want een schöne vrouw van nebenan. En dan, dan heb je het nu... vertel het maar zelf.
1: Ja, een schöne vrouw van nebenan is een eigen nummer wat we ooit gemaakt hebben voor Ime Wie de Zondags, maar helaas nooit er doorheen zijn gekomen. En dan hebben we een videoclip opgenomen met een hele mooie vrouw. En dat is natuurlijk mijn eigen vrouw geweest. En dat is een hele mooie nummer geworden, vind ik zelf. En een mooie videoclip.
0: Dus papa en mama Appelhof in de videoclip van die schönste vrouw van nebenan. Jouw hit.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar moeder. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Op het Griekse eiland Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. En treinreizigers van de NS zijn in de eerste helft van dit jaar vaker te laat op hun bestemming aangekomen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het weer. Het blijft vanavond nog lang zonnig en warm. Op veel plaatsen is het nog zo'n 25 graden. Komende nacht blijft het droog en zwoel met minima rond de 18 graden en lokaal een tropennacht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Ja, auf der Alm, da gibt's Sünd. Daarvoor hadden we nog eventjes die schöne vrouw van Neven aan, waar jouw vrouw in speelde. Auf der Alm, da gibt's Sünd. Wat kun je erover zeggen, over dit nummer?
1: Het is een cover. Het is een cover van Die Kloostertaler. Mm-hmm. En dat nummer had ik een keer op mijn Spotify voorbij zien komen. En dat heb ik alleen maar gek gedraaid. En ik denk, dat wil ik zelf eens een keer opnemen. De Kloostertaler bestaan niet meer. En daar ben ik toch de studio ingegaan. En om de zoveel tijd. Je hoeft niet alleen maar nieuwe nummers uit te brengen. En deze beviel mij zo heel erg goed. Tot ik ze heb gezegd van, we gaan hem opnieuw opnemen in de studio. Maak er een super videoclip bij. En die hebben jullie net gezien.
0: Hoe zit dat dan eigenlijk voor die leek? Hè? Die vraag je dan af. Hoe zit dat dan met die rechten van die Kloostertaler?
1: Als wij hem aanmelden gewoon bij Spotify, weet ik het, dat soort dingetjes, dan worden er gewoon de rechten van de namen, dus de componist en de auteur, die worden gewoon netjes vermeld. En ook waar de plaat op dat moment ondergebracht is. En die krijgen dus gewoon, voor elke keer dat die afgespeeld worden, hun krijgen gewoon hun rechten.
0: De X% van?
1: Ja, ik verdien daar bijna helemaal niks aan.
0: Nee, dat is.
1: Bij alle nummers niet, maar.
0: Ja, voor de duidelijkheid, hè, het gaat over 0,00000 cent. Hè,
1: per keer dat je hem afspeelt.
0: Ja.
1: En qua rechten krijg ik dus bij een cover krijg gewoon helemaal niks. Mm-hmm. Dus als je live op een podium speelt. Ook als je daar die nummers brengt, dat moet je weer allemaal aangeven bij Bima Stemra. En die verdelen dan, die zorgen dat de rechten goed komen bij de mensen die het verdienen.
0: Zeg, we gaan naar het volgende nummer. En ik vind het een beetje een aparte titel. Platshirsch.
1: Platshirsch.
0: Ja. Ja, als ik hem letterlijk zou moeten vertalen, is het een ontploffend hert?
1: Nee, platshirsch. Ik heb er zo'n t-shirt van. Platshirsch is eigenlijk. Ik ben de Bink van het dorp.
0: Oké.
1: Dus eigenlijk. Ik ben de Platshirsch hier in het dorp. Jede madel is auf mich hoos. Ja, dus elke meid is, die wil mij hebben, dat soort dingetjes. Dat nummer heb ik een keer toegestuurd gekregen. En daar had ik echt zoiets van. Ja, ik vind het eigenlijk een geweldig nummer. Ik heb er ook een t-shirt bij gevonden waar Platshirsch op staat.
0: 1864 is toen dat woord uitgevonden.
1: Nee, toevallig, ik weet wel, dit is volgens mij ergens van een restaurant of een alm ergens. Maar ik had hem gevonden en ik denk, het past er mooi bij, Platshirsch.
0: Ja.
1: En dat is een nummer wat ik niet zelf heb geschreven, maar ik krijg ook heel veel nummers toegestuurd. Mm. En als er een goede tussen zit, dan hebben we gezegd van, dan pakken we die.
0: Je bent niet de eerste die dat heeft. Bij Frans Teunen speelt precies hetzelfde. Die krijgt ook dingen doorgestuurd en dan zegt hij, nou, die kan ik in een Limburgs jasje gieten of zo.
1: Dat klopt.
0: Goed, we gaan luisteren naar Platshirsch van Ruud Appelhof.
2: Dit is RTV Parkstad.
3: Parkstad.

0: leuk dat einde wat daar nog achteraan kwam. Hè. Ja,
1: origineel was het eigenlijk een trompet.
0: Van
1: okay. Het is eigenlijk een beetje een jagerslied. En op het einde zat er eigenlijk een hele valse trompet. Weet je, zo'n eentonige trompet. Maar ja, omdat ik geen trompet speel, hebben we dat omgezet naar een harmonica.
0: Tegenwoordig kun je alles, hè? Ja. Je kunt zelfs vals trompet spelen als het moet. Goed, we gaan naar jouw jubileum toe. Op 22 augustus in het Openluchttheater in Brunssum. Ruud, waarom die locatie?
1: Ja, ik ben geboren in Brunssum zelf. Ook thuisgeboren dus. Want Brunssum was wel toen een ziekenhuis, maar ik ben gewoon thuisgeboren. Ik woon nog steeds in Brunssum. Ja, ik heb bijna mijn hele leven ook vastgezeten aan Brunssum. En ook aan onderbanken, aan Bingerade, waar mijn moeder en ik ook mijn jeugd eigenlijk heb opgebracht. En ik woon in Brunssum. Ik ben altijd in Brunssum geweest, dus heb ik gezegd. We gaan eens op kijken. Ik wilde al heel lang een keer in het Openluchttheater een show geven. Steeds was ik te laat of... kwam er niet tussen.
0: Ja, die programmering daar, die is echt druk gezet.
1: Je moet heel vroeg erbij zijn. We zijn hier ook al bijna 1,5 tot 2 jaar mee bezig om daar tussen te komen. En op een gegeven moment hebben we gezegd van we gaan er gewoon aanmelden voor die en die datum. En dat is ons eigenlijk gelukt. Dus voor 22 augustus in het Openluchttheater in Brunssum. Ja, midden in het centrum van Brunssum, wat wil je nog meer?
0: Ja, en een knusse setting. Hè? En het is alleen te hopen dat het niet zo warm is als de laatste dagen. Want dat zou niet leuk zijn. Het moet wel een beetje luchtig zijn daar. Hè?
1: Ja, dat zeker, dat zeker.
0: Want anders dan is het niet leuk. Hoe laat begint dat daar? Op wat is dat, zaterdag?
1: Op de zaterdag begint het om 7 uur. We beginnen om 7 uur echt met de show. Dus vanaf 6 uur, 6:30 kun je binnenkomen lopen. Dan krijg je een kussentje, moet je de entrykaart scannen.
0: Ja, dat kussentje, geweldig ook.
1: Dat kussentje, wat je altijd binnenkrijgt.
0: Ja.
1: En dan beginnen we in eerste instantie met Egidius. Of Egid, zoals de mensen hem kennen.
0: Hoi Egid, ja.
1: En lekker op zijn gitaar, heerlijke stimmung gaat hij maken. Dat doet hij ongeveer een half uurtje, daarna een kleine pauze. Dan gaan we over naar het welbekende duo Alpenfever uit België. Mm-hmm. Die gaan een uur lang lekkere Tiroler volkstumelige muziek maken. Daarna weer een hele kleine pauze. En dan ga ik 1,5 uur spelen, maar niet alleen, samen met een 7-koppige band.
0: Hoe kom jij aan die 7-koppige band?
1: Vrienden.
0: Ah ja.
1: Dan kan ik niks anders zeggen. Dat zijn allemaal vrienden van me. Ja. Muzikale vrienden die ik door de jaren heen heb gemaakt.
0: En die de partitures allemaal ingestudeerd
1: die
0: hebben.
1: Allemaal net zoals mij het hart voor de volksmuziek hebben. En dat maakt het, het klinkt stom, maakt het soms wel makkelijker. Dus Egid, die speelt van Egidius, speelt mee in de band. Daar heb ik Danny Stroeken, dus de bassist van de Das Tirol team. Die speel ik ook al jaren mee. Daar heb ik Tommy van Pij op de bariton. Die speelt is een geweldige tubaspeler. We zijn even afgelopen paar weken weer nog even naar Oostenrijk geweest om zijn nieuwe bariton, die bij mij live voor de eerste keer gaat gebruiken, heeft hij gezegd.
0: Die heeft hij toch niet in Oostenrijk op dat Blowfestival gekocht?
1: Die zijn we echt gaan halen bij Legner toen de tijd.
0: Ah, dus, okay.
1: Begin deze maand hebben we hem gehaald. Hij heeft gloednieuw. Hij zei, ik ga daar hier flink op spelen.
0: Ja, zeker.
1: Zodat hij geprepareerd is voor het jubileumsfeest. Mm-hmm. Dan hebben we Jackie Lenders waar die overal bij speelt.
0: Ja, dat is een duizendpoot.
1: De duizendpoot, die speelt op de e-gitaar. Dan hebben we... ik ben zo slecht in naam onthouden.
0: Vergeet niemand, want dat willen we niet, dat willen we niet op ons geweten hebben.
1: Nee. Dan hebben we Dirk. Dirk is ook de drummer van Das Tirol team.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet het wel goed zeggen, de naam, anders ben ik dadelijk...
0: Zo goed even rustig.
1: Mika van den Berg. Hebben we dan nog...
0: Oh, Mika!
1: Talent op de harmonica en accordeon.
0: Ja.
1: Daar ben ik laatst bijgekomen en daar had ik echt zoiets van... Ik heb hem gevraagd, we hebben samengespeeld. En niet meer normaal wat die jongen ook op de harmonica kan. Die gaat dan tweede harmonica mee begeleiden.
0: Die is trouwens ook al lang bezig, hè? Die Mika. Als jongetje van 6 jaar.
1: Ja, die is al heel lang bezig en talent puur. Die je in keer in zoveel tijd voorbij ziet komen. Die hoeft maar een nummer te horen en die speelt het je zo voor. Maakt niks uit op accordeon of wat, die speelt zoveel instrumenten.
0: Maar dat heb jij ook verteld, hè? Je kon geen noot lezen, maar je speelde het wel, hè?
1: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk ditgene. Ik kan nog steeds geen noot lezen. En op gehoor heb ik eigenlijk het instrument leren kennen.
0: Ja.
1: En we hebben eigenlijk ook nog een achtste bandlid, zoals ik het altijd noem. Zonder hem horen wij helemaal niks. Dat is Ruud Pellemans van Tech ja. Audio. Ik vind het wel dat u echt benoemd mag worden. Want ja, zonder geluid hoor je ons niet zo
0: absoluut
1: mooi.
0: Absoluut. Ruud Pellemans ook geen onbekende in die wereld trouwens.
1: Nee, dat zeker. Dat is,
0: goed.
1: Kijk, dan heb ik iedereen gehad. Ja.
0: Heb je iedereen gehad, ja.
1: Danny, Dirk, Egert, Jackie, Mika, Tommy en Ruud Pellemans.
0: Dus een zeskoppige band en de geluidsman Ruud.
1: Ja.
0: En die toevallig ook Ruud heet.
1: Ja, vroeger gingen we altijd met z'n tweetjes onderweg.
0: Ruudje en Ruudje.
1: Ja, Ruud en Ruud. Dus we kwamen op aan op locatie. Hij gaf als eerste hand. Ik ben Ruud. Oh, jij bent toch... Nee, dat is je andere. Ja. Dat
0: is
1: altijd grap.
0: Leuke anekdote. Nou, doet het toeval zich voor. Nou ja, niet toeval dat jij een jubileumnummer hebt gemaakt. Hè, ter gelegenheid van dat 30-jarig artiestenjubileum.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Het is eigenlijk een heel oud nummer. Ik heb al een keer een jubileum gehad. Precies 15 jaar geleden. En toen had ik een nummer geschreven, 15 jaren musician.
0: Mm-hmm.
1: En het staat online, maar het is niet zoveel beluisterd. Ik had zoiets van, we gaan hem eens in een nieuw jasje steken ook weer. En soms mag je wel eens oude koeien uit de sloot halen, vind ik. En we hebben er een geweldige beat onder gezet. Een nieuwe arrangement voor gemaakt. En we hebben hem omgedoopt op 30 jaren. Eigen nummers, zelf geschreven, zelf gecomponeerd. Dus...
0: Ja. We zitten overigens 15 jaar later. En ik kan jou vertellen dat de Steirische harmoniemuziek en de harmonica-muziek sowieso in het algemeen een gigantische boost heeft gekregen de afgelopen jaren.
1: Ja. Als ik zeg, toen ik begon met harmonica spelen, had je alleen nog maar de kleine harmonica. Ik ben op een gegeven moment naar school gegaan, naar Sittard, naar de MAVO. En laat ik zo zeggen, de mensen lachten mij toen uit met mijn Steirische harmonica. Ja. En ik heb niet durven dromen wat ik toen, wat ik nu allemaal meemaak, waar ik nu allemaal sta, welke podia's ik nu allemaal heb. Dat was toen de tijd nog allemaal niet. Alle oktoberfeesten die dus er zijn in Sittard, in Brunsum, in Heerlo is een tijdje geweest, in noem het maar op. Ik ga van Lutjebroek tot aan...
0: Maakt niet uit.
1: Ik zeg altijd, ik speel alles tussen Delfzijl en Kerkrade en alles ertussenin. Ik ga het hele land door. En dat had ik nooit durven dromen met alleen mijn Steirische harmonica.
0: Maar dat heb je ook nodig, want inmiddels, kijk eens en luisteraars, zit hij aan zijn 7e Steirische harmonica.
1: Ja, we hebben het even net gereed.
0: En dat kost ook wat, dus je moet ook sparen om een nieuwe harmonica te kunnen kopen.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar het jubileum nummer 30 jaren musiceren.

0: Ja, een lekker nummer, 30 jaren musiceren, een lekkere 4 minuten. Normaal is 2 minuten en, maar dit is 4 minuten, is lekker man.
1: Lekker
0: en ik geef immer gaas, zing je in dat nummer. Nou, laten we hopen dat je op 22 augustus veel gaas mag geven tijdens je jubileum optreden daar in het Openluchttheater in Brunsum. En ik hou hem nog even in beeld, zodat de mensen het kunnen zien. Hoe kunnen de mensen nog aan kaarten komen, Ruud?
1: Kaarten kunnen ze krijgen via www.ruud-appelhof.nl. Of ze mogen mij natuurlijk bellen. En mijn nummer staat op mijn website. Dus, en dan kunnen je bij mij nog losse kaarten krijgen. Maar via www.ruud-appelhof.nl kun je ze ook online bestellen.
0: Als je op Ruud Appelhof zoekt, dan vind je automatisch ook het eventuele telefoonnummer om hem te bellen. Hè, wie weet, of het e-mailadres. Dus als je het zelf niet kan, hè, omdat je geen computer hebt of niet handig erin bent, zorg dat je een zoon of dochter hebt die dat regelt. Ja, Ruud, moeten we er nog iets aan toevoegen? Of hebben we alles gehad? Of zeggen we ja, op naar de volgende 10?
1: Ja, op naar de volgende 10, ja, dat zeker. En ja, ik zou zeggen, iedereen kom lekker die avond. Het wordt een gezellige, stemmingsvolle avond met heel veel volkstumelijke en Tiroler muziek, als je daarvan houdt. En we gaan er een super geweldige show van maken met de live band.
0: Zoals gezegd, met Alpenfever, Egidios, Ruud Appelhof met de live band Openluchttheater Brunsum. Vanaf 6 uur gaat het al los, hè?
1: 6 uur open en vanaf 7 uur gaat de muziek beginnen tot 11 uur.
0: Nou, vanaf 6 uur hoor je al Tiroler muziek, dat weet ik zeker.
1: Dat zeker.
0: Goed, mag ik jou bedanken voor de komst naar de studio. Mag ik jou, vrouw Karen, bedanken voor het Ruud loslaten om even bij mij in de uitzending te komen. En groeten aan de kids, hè? Femke, Nathan en Boas. Blijf papi ondersteunen, hè. Blijf papi ondersteunen. Succes en goed thuis. Adieu.
1: Adieu.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: stap.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een droneaanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. Het 14-jarige meisje dat in april dood werd aangetroffen in haar woning in het Limburgse Blerik bleek op haar bed te liggen en was vastgebonden toen ze gevonden werd. Dat werd vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen haar 59-jarige moeder. Ze heeft bekend haar dochter met messteken te hebben gedood. De vrouw wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum vanwege psychiatrische problemen. Haar man blijft ook verdachte, maar die is op vrije voeten. Het motief is nog altijd onduidelijk. Een 22-jarige Nederlander is in Griekenland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Volgens de Griekse politie vervoerde hij 3 Eritrese migranten zonder geldige papieren, van wie 2 in de kofferbak. De man negeerde een stopteken, probeerde te vluchten en verzette zich bij zijn arrestatie. Volgens de politie wilden de migranten via Thessaloniki verder reizen naar Noordwest-Europa, mogelijk Nederland. De Nederlander moet zich later voor de rechter verantwoorden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Reinier Eggen.

0: Reinier Eggen.
1: Ja, ik zat nog even met Ruud Appelhoff te keuvelen over die 30 jaar... dat hij als artiest op de bühne staat met zijn Steirische harmonica... en dus op 22 augustus daar in het Open Jeugdtheater in Brunssum... zijn jubileum gaat vieren samen met jullie, voor het geval dat je daarheen wilt. Met een leuke line-up zoals Alpenfever en Egidius, zoals je daarnet hoorde. En Ruud natuurlijk met een live band met de artiesten die hij daarnet noemde. Dus 22 augustus in het Openluchttheater in Brunssum. En laten we hopen dat het dan iets minder warm is dan nu. Goed, ik verwijs jou even naar de website van RTV Parkstad. www.rtvparkstad.nl, waar jij aflevering 426 van Wim Frijns ziet staan. Smullen met Wim. En hij heeft het daar onder andere met Chief Bellstar uit Bocholt, die afgelopen week in het Stadspark in Kerkrade optraden. Daar spreekt hij mee. Hij ziet verschillende bekenden ziet hij daar rondlopen, zoals Peter Trompetter, Ed Pluim, noem maar allemaal op. En kijk ook even naar Moelen met Pelt. Een prachtig interview met Peter Ummels. Natuurlijk de frontman van Weerzinspitze. Alhoewel frontman. Hij en zijn mannen zijn natuurlijk een geweldig team. En kijk en luister wat die Peter allemaal gedaan heeft. Want hij is wel afgestudeerd aan het conservatorium. Hè? Dat weten veel mensen niet. Dus kijk even rustig naar het interview. Een kleine 20 minuten. Moelen met Pelt met Peter Ummels van Weerzinspitze.

0: Ja, wow.
1: Reinier Echen.
0: Ja, en met een heerlijke temperatuur op dit moment nog steeds van plus 30. Ja, het blijft nog even lekker warm. En ook de komende nacht wordt een plak nacht. En morgen dan gaan ze van het Wereldmuziekconcours, in ieder geval wat betreft het Blow-programma, gaan ze het laatste weekend in. En morgen begint dan om 7 uur met Solid. En Solid is al meer dan 20 jaar een vertrouwd gezicht op de Kerkraadse podia en ook op het WMC. Geen onbekende. En ze brengen die avond een wisselende mix van moderne hits, rock, classics en bekende popnummers. Van ingetogen tot explosief. Solid sleept het publiek moeiteloos mee door een show vol dynamiek en speelplezier. Dan gaan we naar vrijdag. Vrijdagavond, Sonny's Inc. onder leiding van frontman Sonny Hoogwerf brengt die avond een muzikale show van topniveau. Meer dan een standaard coverband. Dit is een feilloze productie die gasten moeiteloos meeneemt naar een volle dansvloer voor een onvergetelijke totaalbeleving die jong en oud verbindt. En dan zaterdag, Blizzard met blazerssectie. Blizzard met de blazerssectie zorgde die avond voor een unieke 100% interactieve beleving. Via de speciale Blizzard-app stuurt het publiek zelf verzoeknummers in die tijdens die show willekeurig worden gespeeld met een zeskoppige band. Frontman en frontman, dus 8 leden, hè? En een eigen DJ en een vette blazerssectie ligt het lot van die avond letterlijk in de handen van de bezoekers. Ja, dat is ook een heel aparte beleving, hè? Als je zelf je verzoekjes kan indienen. En dan tot slot de laatste zondag, 2 augustus, The Night Flight en Undercover 2 bij Roy en Roy. Roy en Ray, moet ik zeggen. De slotavond keert Undercover 2.0. Ja.
1: Reinier Echen.
0: Die keert terug nog eenmaal met de leukste

0: nummers en rock classics. Daarna sluit de Night Flight de weken vol muziek spectaculaire af. Drie frontvocalisten, een verpletterende blazersectie en een ritmesectie waar je u tegen zegt, zorgen voor een muzikale rollercoaster vol mashups, meezingers en dansknallers. Het perfecte einde van een onvergetelijke reeks avonden. En dan zit WMC 226 erop. Ik ga jou zo meteen nog even melden wat in het Stadspark vanaf morgenavond nog te zien is. Daar dus dadelijk meer over in het volgende blok.
1: Parkstad. RTV Parkstad. Oh!

Bruno M. hoorde jij. En dat is natuurlijk Bruno Mars met I Just Might. Goed, we gaan jou nog even meenemen naar het Stadspark. Vanaf morgenavond treedt daar op Floor Bosman. En vanaf 8 uur We Too. Vrijdag 31 juli Free Mibu met Guido Staps en Wout. Met andere woorden, vanaf 4 uur Free Mibu met Guido Staps. En vanaf 8 uur Wout. En Wout, ja, die heb je ook al op de markt kunnen zien. Dus wat dat betreft, ja, gewoon even langswaaien daar. En zaterdag 1 augustus TBA. Ik weet niet wat dat betekent, maar ga gewoon even langskijken. Dan zaterdag in de namiddag of zo. Of tegen de avond kun je even vragen of er iets te doen is. En als er niets te doen is, ja, dan ga je gewoon naar de markt op. Zondag in ieder geval de laatste afsluiting in het Stadspark. Om 2 uur Oki 7 plus 1. Dat is een beetje, ja, een beetje steirisch, nee, niet steirisch, een beetje blaasmuziekachtig. En dan Mixes Harmony om 5 uur, Mixes Harmony Maastricht. Om 7:30 Silly Piano Man Glenn Stassen. En dat belooft ook echt wel een knaller te worden. En dan vanaf 9 uur DJ Percy. En welke Percy is dat dan? Ja, Percy Gerritsen natuurlijk. Hè. Onze eigen Percy Gerritsen. Ooit in het verleden hier bij RTV Parkstad. Percy gaat dan het WMC in het Stadspark afsluiten vanaf 9 uur.

0: Cher en I Believe hoorde jij. En als je dit hoort, dan ga ik het met jou even over de weersverwachting hebben. Alhoewel, dat is allemaal niet zo spannend hoor, want het blijft gewoon heerlijk weer. Nog een beetje kleffen. Morgen is wel een luchtvochtigheid van bijna 90%. En de temperatuur wordt dan 31 graden en de nachttemperatuur 21 graden. En dan vrijdag 31 juli, de laatste dag van juli, 30 graden en de nachttemperatuur 17 graden. En dan wordt het iets koeler, zaterdag 26 graden en de nachttemperatuur 15 graden. En zondag, dan gaan we toch weer iets in de hogere temperatuur, 29 graden en de nachttemperatuur 14 graden. En dan maandag weer 34 en vervolgens dinsdag 29. En de nachttemperaturen, ja, die schommelen tussen de 17 en de 20 graden. Dus voorlopig blijft het droog, het blijft gevaarlijk met vuur, hè. Let op met vuur, want alles is hartstikke knokendroog voordat je het weet, hè. Je hoeft maar een vonkje van van iets te verliezen en het staat in brand en dat willen we natuurlijk niet. En ja, hydrateer goed, hè. Goed hydrateren, goed eten is belangrijk. Let ook op de ouderen om je heen, hè, dat ze genoeg drinken. Want met name die ouderen die vergeten dan te drinken en voordat ze weten zijn ze uitgedroogd. En ja, ja, dan is lijden een last. Hè. Dan, goed, dus allemaal een beetje op elkaar letten. En maak voor mij een part gewoon koude schotel of lekkere koude macaroni met mayonaise en lekkere uitjes en augurkjes erin. Of in ieder geval iets wat fris is. Hè. Niet, ja, de ander die zegt, ik maak erwtensoep. Ja, dat moet jij weten, maar ik hoef het niet.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTP

0: Ja, wat is dat toch, hè? Dat je altijd van die plaatjes hebt die, die dan echt blijven hangen. Hè? Ook al zijn ze 40, 50 jaar oud. Skandaal in Spaanse Bizirk van de Spider Murphy Gang, hoorde jij. Goed, als jij nog even terug wilt kijken naar de Barking Birds, die vorige week bij mij in de uitzending waren, dan kan dat onder het knopje gemist op de website van rtvparkstad.nl. En dan kijk je bij radiofragmenten en dan kun je het interview met de Barking Birds zien. En ook het interview wat ik had met de organisatie van het Jacques Cole toernooi, wat in het tweede weekend van augustus gaat plaatsvinden. Dus niet komende week, maar volgende week, vrijdag, de veteranenwedstrijd in Sportpark Karlheide. De veteranen van Roda JC tegen de veteranen van de clubs uit Kerkrade, de overige clubs uit Kerkrade. Dan zaterdag de Beleef Kerkrade Cup. Hè? De wedstrijden onder de Kerkraadse clubs voor die jaarlijkse cup, die vorig jaar de eerste keer gewonnen is door FC Kerkrade West. En dan zondag het Jacques Cole toernooi met teams uit alle windstreken vanaf 12 uur, of nee, vanaf 11 uur 's morgens. Ook allemaal in Sportpark Kalheide. En voor een natje en een drankje hoef jij echt niet naar huis, want dat kun je daar allemaal tegen een redelijke prijs kopen. Goed, dat gezegd hebbende gaan wij naar
1: het geluid van Parkstad in de zomer.
2: Parkstad in de zomer.
1: Parkstad in de zomer.

Fall in Love hoorde jij van Earth, Wind and Fire, oftewel EWNF. EWNF. Goed, ja, je moet natuurlijk een beetje uitkijken met het weer, ook met de kinderen en ook met de honden. Hou vooral rekening met de honden. Smeer voor mijn part even de voetjes een beetje in met vaseline, hè, want de trottoirs en het wegdek is zo ontiegelijk heet, vooral als je in de bloedhete zon met die hondjes gaat, dat die kussentjes kunnen verbranden. En er bestaan ook sokjes, hè, als je een hond hebt die sokjes aan wil doen, ook prima, maar vaseline is beter. Denk ook aan je viervoeter.

0: Garnier Eggen.
1: Yes, that's me. En ik ga jou langzaam verlaten. Zonder jou niet even op de hoogte te brengen met betrekking tot de items van volgende week. Volgende week in het eerste uur het Egelsel Dorpfest. Dat is een feest van de samenwerkende verenigingen in Egelshoven. En Sim Kazervek en Rick van Schovend die schuiven aan. En in het tweede uur gaan we het hebben over het Woubachs Zomerfeest met braderie en muziek. Dus dat volgende week woensdagavond in de Parkstad Cultuuragenda. Ik heet jou dan natuurlijk hartelijk welkom om te luisteren naar wat mijn live gasten dan volgende week woensdag weer te vertellen hebben. Wat mij betreft, blijf gezond, denk aan de hitte, doe niet te gek, ga niet hard rennen, doe gewoon normaal, denk aan je rikketik, luister naar je lichaam en wat mij betreft, gezond blijven tot volgende week maar weer.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minlief. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minlief Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minlief Plaza to go.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa. Dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. Bij een drone-aanval op de Egyptische havenstad Damietta is een Amerikaanse opslagtanker voor vloeibaar aardgas geraakt. Daarbij ontstond brand, die oversloeg naar een tweede gastanker. De bemanning is geëvacueerd en er zijn geen gewonden gemeld. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk. De aanval volgt op nieuwe spanningen in het Midden-Oosten, waarbij Iran en de Verenigde Staten elkaar de afgelopen dagen opnieuw hebben bestookt. Een groep nazaten van holocaustslachtoffers heeft aangifte gedaan tegen oud-GroenLinks PvdA-leider Frans Timmermans. Zij vinden dat Timmermans met uitspraken die hij deed tegenover de Belgische krant De Morgen over Israël de holocaust bagatelliseert en Joden beledigt. Timmermans zegt dat zijn woorden verkeerd worden uitgelegd en dat zijn vergelijking alleen betrekking had op het proces van ontmenselijking. Ook het Centraal Joods Overleg heeft de uitspraken scherp veroordeeld. En vandaag is de warmste 29 juli ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd 31,7 graden gemeten. En daarmee is het oude record uit 1948 met 2/10 van een graad verbroken. Volgens Weer Online is het al het 9e datum warmterecord van dit jaar. Vanaf morgen wordt het minder warm. In het oosten kan het nog tropisch worden, maar vanaf vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 22 tot 27 graden. Het weer. Het blijft helder en warm met temperaturen die nog lang boven de 25 graden liggen. En ook de nacht blijft droog en zwoel. Later morgen neemt in het oosten de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne vreest dat Rusland vannacht een grootschalige luchtaanval uitvoert. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland daar al dagen voorbereidingen voor treft. Hij doet daarom opnieuw een dringend beroep op bondgenoten om extra Patriot luchtafweerraketten te leveren. Tegen nieuwsite Axios zegt Zelensky dat hij president Trump heeft gevraagd om een winterpakket met 300 Patriots. Trump zou hem beloofd hebben te onderzoeken wat mogelijk is. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. Nederland heeft op dit moment de slechtst gevulde gasvoorraden van Europa, dat schrijft de Telegraaf. De opslagen zijn voor nog geen 36% gevuld. Tegelijk valt een deel van de gasleveringen uit Qatar weg door de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor moet Nederland meer gas inkopen op de wereldmarkt, waar de prijzen al oplopen. Volgens GasUnie bestaat het risico dat de gasopslagen niet op tijd voldoende zijn gevuld voor de winter. En een Nederlands stel heeft in Frankrijk een duur etentje afgesloten met een bezoek aan de politie. De twee liepen op hun trouwdag weg uit een Michelin-sterrenrestaurant zonder de rekening van €234 te betalen. Ze werden de volgende ochtend aangehouden nadat de eigenaar van hun hotel hen had herkend. Het stel zei te denken dat ze niet hoefden te betalen omdat het eten tegenviel. Uiteindelijk is de rekening alsnog voldaan. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt.
8: Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
13: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
14: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Klaar met werken? Out of lease? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Evil Park Stuff.
1: You don't have to be beautiful to turn

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen.